Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e ritzege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Een nieuw uur met de grootste hit.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. De beste muziek.
3: Hoor je hier. Oh.

0: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: opvallende debuutsingle uit 1985 met die herkenbare rauwe stem van Ronald Gift. Unieke mix van pop, soul en een vleugje ska. Een nummer dat meteen de toon zette voor hun latere succes. The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Het is alweer dat moment van de dag waarop muziek weer puur mag klinken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We nemen je mee door de tijd met nu Albert Hammond.

beetje luguber verhaal. I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond. De muzikale parels, je kent de ingrediënten ondertussen. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier. Een one-hit wonder. En we zitten nog altijd in de sfeer van het Eurovisie Songfestival. Nu gaan we naar 1965 met de Four Tunes.

0: twee grootste hits van Exile waren How Could This Go Wrong en het mooie Kiss You All Over. Dit was een van de opvolgers uit 1981, Heart and Soul. En onze platendraaier die draait alweer op 45 toeren.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 mei 1979. Cheap Trick, I Want You To Want Me. Deze single stond 2 weken op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door gitarist Rick Nielsen. De live versie van Cheap Trick uit Budokan die zorgde voor de grote doorbraak. Oorspronkelijk was het album enkel bedoeld voor Japan, maar door de import werd het ook elders bijzonder populair. De single groeide uit tot een wereldhit. Het was hun eerste nummer 1 hit in Nederland en België. En Cheap Trick werd later opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: I want you to want me.

Van Christophe Van Dam met Hit Story duiken we nog eens in het Eurovisie Songfestival verleden. Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats in 1988 in Dublin met Go, gebracht door Scott Fitzgerald. Een emotionele ballad die lange tijd leek af te stevenen op de overwinning. Pas op het allerlaatste moment moest het Verenigd Koninkrijk de winst laten aan Zwitserland met een piepjonge Céline Dion. Toch werd Go een groot succes en een van de meest memorabele nummers van dat jaar. Scott Fitzgerald die bewees dat een sterke stem en een goed opgebouwd lied nog altijd het verschil kan maken op het Eurovisie Songfestival. 1988, Scott Fitzgerald en

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hit.
2: Geschiedenis van de hit
1: met Christophe Van Dam.
3: Het nummer Go West van de Pet Shop Boys uit 1993 had al een geschiedenis, want in 1978 schreven Jacques Morali, Henri Belolo en Victor Willis het voor The Village People, die er een jaar later een bescheiden hit mee scoorden. De titel verwees naar het motto Go West Young Man, ooit bedoeld als oproep om het Amerikaanse Westen te koloniseren, later uitgelegd als volg je eigen pad en jaag je dromen na. Neil Tennant en Chris Lowe bliezen het nummer in 1992 nieuw leven in tijdens een AIDS-benefiet in Manchester. De keuze voor Go West bleek een schot in de roos. Het publiek ging uit zijn dak en de Pet Shop Boys besloten het nummer dan ook op te nemen voor hun album Very, hun enige album dat de Britse lijst aanvoerde. De single groeide uit tot een bombastisch synthpop-anthem over vrijheid en een nieuw begin. De clip, deels computer geanimeerd en doorspekt met Sovjet-symboliek, gaf het een ironische grandeur die perfect aansloot bij de song. Met als resultaat nummer 1 in Duitsland en Ierland en nummer 2 in Engeland, Frankrijk en België.

0: History. Het ging vandaag over de Pet Shop Boys en Go West. Wat hebben jullie nog te goed? Naast de muzikale parels, straks nog eens een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. En onze One Hit Wonder. Maar eerst een 60s plaat van Gene Pitney.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: Dat is een minder bekende, maar een bijzonder sfeervolle song van Buck Owens. Een van de grote namen binnen de country muziek. Hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70 met zijn typische Bakersfield sound.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. Oh Mickey, you are so fine. Met die kreet veroverde Tony Basil de wereld. In december stond ze op nummer 1, de Billboard Hot 100. De clip werd iconisch en het nummer een cheerleader anthem. Europa volgde aarzelend. Enkel in het Verenigd Koninkrijk werd het een grote hit. Daarna verdween Tony weer in de coulissen van de danswereld.
1: Een one-hit wonder. We'll be right back.

Wat kan er mooier zijn dan de muziek van Electric Light Orchestra samen met Jeff Lynne, Can't Get It Out of My Head. En we duiken nog eens in het Eurovisie Songfestival hitverleden. Monaco eindigt in 1973 op een knappe vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met L'amour s'en va, gebracht door François Hardy. Een ingetogen en melancholisch nummer dat perfect past binnen de Franse chanson-traditie van die tijd. François Hardy was op dat moment al een gevestigde naam in Frankrijk en haar deelname gaf het festival een extra vleugje klasse. Hoewel Monaco niet kon winnen, werd het nummer wel bijzonder goed ontvangen door het publiek en de jury. L'amour s'en va groeide later uit tot een geliefde Eurovisie-klassieker en blijft een mooi voorbeeld van de elegantie en de minimalistische tijd van de jaren

Dat is een mooie, emotionele song van Juan Pardo. Het is een bekende Spaanse artiest die vooral in de jaren 60 en 70 heel populair was. No me hables. En met die Juan Pardo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week doen we het opnieuw. We gaan op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met dat gelegenheidstrio uit Nederland, de Star Sisters en Danger. Graag tot volgende week, iedereen.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Oosterse vloeikes, een komajo en soep. Daar was geen eit en trok meer op compost.
1: Vandaag uitzonderlijk in de aanbieding. Piets en de bier. Nu nog duurder.
2: Oh Piet, hier word ik zo helemaal heet van.

0: Vandaag uitzonderlijk in de aanbieding. Piet en de bier. Die nog duurder.
1: Oh Piet, hier word ik zo helemaal heet van.
2: Kappa.

0: sang, quelle odeur!
1: Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory. 10 minuten over 10 geworden. Onze Jonathan is hier met company. Hier in onze studio. We verwachten om half elf Philip Dazen en Arlie op interview hier bij Memory Radio. Je kan ook ondertussen bellen voor jouw favoriete plaat. Laat het ons weten. 0266-99660 is ons gratis nummer. Krijg je mijn vrouw Nancy aan de telefoonlijn. Onzilde, die is momenteel bij de bakker, achter koffiekoeken. Die zal waarschijnlijk zitten te luisteren in de auto, als ze al op weg is naar de studio. Onze Nief met Johan, die komen vandaag weer terug van op reis. Het schoolleven is gepasseerd, hè. Als je thuis komt, Nief, je kunt binnen te kuisen. Allee, genoeg getaterd, we gaan muziek maken. Een van de nieuwe singles van onze Sammy Moore heb ik gisteren gezien met zijn helikopter.

0: was de nieuwe single van onze Sammy Moore. We hebben ondertussen iemand aan de lijn. We gaan eventjes luisteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Dat is lang geleden. Goedemorgen, Rosita.
1: Oh, Rosita, ik kan nu niet.
0: Ah, Rozeken dan, is goed?
1: Ja, dat is beter.
0: Zeg de keer.
1: Ik zou graag een plaatje willen voor mijn beste vriendin Ildeke.
0: Ja, die is nog weg achter koffiekoeken.
1: Ja, ik heb het zo, ze zat wel leuren. Ah. Voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, en voor u, en voor Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens, voor lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Heert en Vivian en Katrien en Erik en voor Rudy en Irene en Wendy en Cindy en alle luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit een plaatje krijgen. Zeg, en ik zou graag dat willen van Michael Lanzo, waarom jij?
0: Zeg Rooske, je bent iemand vergeten, hè?
1: Ja, wie?
0: Onze zanger Jonathan is hier bij ons in de studio, hè?
1: Ah, goedemorgen Jonathan.
0: Zeg een keer goeienacht, wacht hè. We gaan eventjes checken welke micro... Ja, zeg maar.
2: Goedemorgen, Roosje.
1: Goedemorgen, Jonathan.
2: Hey.
1: Alles goed?
2: Ja, met u?
1: Ja, ook. Ja, ah, ook.
2: Het is goed te horen. Een regenachtige zondag, maar het is goed.
1: Oh, zwart hem maar af. Zwart hem maar af.
0: Zeg, Roosje, we gaan uw plaat draaien. Is goed?
1: Ja, dat is goed, Tony. Nog een goeie dag en tot vanmiddag.
0: Ja, vanmiddag zitten we hier ook live van 2 tot 4. Hè?
1: Ah, weet het goed, hè, dat kun je weer bellen.
0: Dat is dubbel pre vandaag, hè?
1: Ah, jongen, het gelijk, ze profiteert
0: dus,
1: eraf.
0: Dus dat wil zeggen dat ik dubbel koffiekoeken mag eten vandaag.
1: Ah, ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook waar. Ja.
0: Oké, we gaan uw plaat draaien, hè? Is goed?
1: Ja,
0: dag, Rooske. Jo, salut. Jo, dag. Jo.
3: Kom ze rond of kom ze niet om?

0: was er eentje van onze Jonathan Viva Cerveza. Onze collega Hilde is hier ook al toegekomen.
1: Ik was hier al, hè.
0: Ah ja, maar je hebt weg geweest achter koffiekoeken, hè.
1: Ja.
0: Zeg, we hebben een goede vriend op antenne.
1: Juist.
0: Iemand dat jij goed kent.
1: Goedemorgen.
0: We gaan even luisteren. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Mijn goede vriend, hij hangt er nog altijd op, maar het is wel de buitenste lijn. Hè?
0: Hallo.
1: Ah, Bonneke de Beer.
2: Oh ja.
1: Alles goed met jou?
2: Beetje kop aan.
1: Ja, wat wil dat als je zeven trappisten in je vel slaat?
2: Ja, maar ik was met mijn broers weg geweest en...
0: Ja, ja.
1: Trouwens te veel, Frans, je weet wat ze zeggen.
2: Ja, maar het smokte me goed, zeg, dan moest ik een beetje baat van.
1: Ja, hij moest toch niet rijden, hè?
2: Maar Boerprins was gisteren, eigenlijk het is de Boerprins van vroeger, was redelijk goed.
0: Was nuchter?
2: Ja, hij was mijn broer zegt, hij was water aan het drinken. Dus.
0: Ah, want die durft af en toe ook niet te drinken, hè?
2: Ja. De maar Bobby? In één keer een uur en 20 minuten op het trein, dan is hij naar huis gegaan.
0: Ah, dat is goed. Alleen vooruit.
1: Zeg Frans, ja. Je mag nog een keer de groetjes doen. Het is lang geleden bij mij.
2: Ja, ja.
1: Ja, jongen, ik werk hier in Piezoniek. Ja.
0: Dag en nacht.
1: Nee, maar ik sta mijn uren allemaal af, dus ja.
2: Ja. De nieuws van jullie allemaal, dat we goed in de studio.
1: Ja, het is hier een hele band. Onze Jonathan is hier, en Karin en Jean-Paul. En wij verwachten Aurélie en...
0: Het is een gaan toekomen. Het
1: is een gaan toekomen. Ja. Aurélie en Filip Dazen.
2: En dan een groetje aan mijn broer Doos en Anja. Ja. En aan Cindy, aan Wendy, aan Rudy, aan Irene, aan Geert en Viv, aan Jeremy, aan... Ja, zeg maar, aan de verve.
1: Nu zit het veel, hè. Moet je lijstje maken, hè.
2: Aan Daniel. Ja. Ik ga zeggen, alle die deze medewerkers en alle luisterers van de radio, want het is zo veel, hè.
0: Ja.
1: Beginnen er veel te worden, ja.
2: Ja. Ah, ik kan je last maken, maar ik kan dat niet zien, dus ik kan niet opschrijven.
1: Nee,
2: kan
1: wel dat in is, dat is. Gewoon de lijstje nu je kop moeten maken.
2: Ja, vriend, ik weet. Ja.
1: Zeg, en welke plaatje? Ja, dat is eigenlijk een domme vraag.
2: Ja,
1: welke plaatje vraag, Frans?
0: Bobby Prins.
1: Ah, Bobby Prins natuurlijk. Hè.
0: Het gebeurde toen.
1: Het gebeurde toen.
2: De vraag Bobby Prins, hè.
1: Ja, het gebeurde toen. Wat is er toen gebeurd?
2: Ik weet niet, dat moet ik altijd afwachten.
1: Oké. We zullen het gaan draaien, we zullen zien wat het geeft.
0: Okay. We gaan die zo meteen draaien na de reclame.
2: Oké, de groetjes aan iedereen.
1: Bedankt, Franske.
0: Dag, Franske. Ja.
1: En de mensen kunnen nog altijd bellen op ons welbekend telefoonnummer. Dat is 0266-9960.
0: Ja.
1: En dan komen ze bij onze lieftallige Nancy terecht.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze op antenne of je kan gewoon ook een verzoekje laten opschrijven. Dus here we go.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Prettig weekend.

0: Voilà, Zilde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Amai, amai, amai.
0: Ons bezoek is toegekomen.
1: Ons bezoek is toegekomen. Wij verwelkomen onze Aurélie en onze Philippe Dazen, aka Swoop. Dat zijn ze samen, hè, in onze studio's. Wie hier nog zit, is onze Jonathan.
0: Dat is de Peter van de radio. Die
1: krijgt uit de kot niet. Hè?
0: Nee, als er koffiekoeken zijn, dan is het niet altijd.
1: Dan eet hem dood. Goed, je hebt nog een verzoekje, denk ik, hè?
0: Ja, we moeten een plaat draaien speciaal voor Milleke, voor Godlief, voor Reine, Rudy de Groot, Cindy, Tony van Beveren, Nancy en Hilde. Vanwege Martin mochten we een draaien van Larissa, Kleine Vogel.
1: Heb jij ook een kleine vogel misschien?
0: Als een slaapt.
1: Dat wordt een adelaar.
0: Voilà.
1: Zeg,
0: de mensen kunnen bellen.
1: Ja, 0266-99660. En we gaan zo dadelijk beginnen aan ons interview met...
0: En onze Jonathan heeft onze tv geschaboteerd. Kijk achter u, zie.
1: Wat heeft er... Maar godver, dat is toch...
0: Je steekt van alles uit, hè.
1: Met dat varkje kunnen nergens komen.
0: We gaan Larissa draaien. Is goed?
1: Oké, hier is hij.

Was er eentje van Swoop onder leiding van Philip Dazen met Dansende Discotheek. Zometeen gaan we ons interview starten. We moeten eerst nog een plaat draaien voor Jonathan, voor Pascal, voor Aurélie en Philip. En ook nog vele anderen. Vanwege Benjamin, Karin en Company mochten we deze draaien. Eentje van onze Wesley Bronkhorst gaan we draaien met Trots op jou. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. Of als je straks een vraag wil stellen aan onze Philip of Aurélie, laat het ons weten. 0266 99 660.

0: Voilà.
1: Voilà. Voilà, zegt de chef. En dan mogen wij beginnen praten. Een bijzonder goedemorgen, Orly. En,
2: Philippus.
1: De vriend is Philip, ja.
3: Goedemorgen.
1: God, zeg, ja.
2: Meneer Dazen.
1: Mij... Ah, meneer Dazen.
0: Meneer Dazen,
1: ja. Het is voor mij ook nog vroeg. Ja. Welkom in de studio's van Radio Memory. Wat vind je ervan?
2: Het is hier gezellig.
1: Ja. Is het gezellig?
2: Ja, ja, ja. Ik hou vooral van de honden. De honden die...
1: Zal er straks een keer bij steken?
2: Weten ze dat thuis? Weten ze dat, de luisteraars, dat er hier fantastische honden zijn?
1: Ik denk dat wel.
2: Zijn dat de mascottes van de radio?
1: Ja, dat zijn de mascottes van. Dat zijn die zo gevaarlijke honden. Hè? Dat zijn de drie American Staffords.
3: Ja.
1: En die zijn zo gevaarlijk.
2: Wat ik wel leuk vind, is dat er toch nog ergens in het landschap in Vlaanderen een radio is die Nederlandstalige muziek draait.
1: Ah, ja. Dat is een feit. En je bent hier officieel in Pajottenham. Al van gehoord?
2: Mijn ogen waren net open in de auto. Ik heb nog net gezien. Ja.
1: Je gaat niet veel horen zonder je koptelefoon, maar allez.
2: Maar ik hoor u wel, hoor.
1: Ah, ja, okay. Ja. Oh, dat is goed. No. U hebt hem dan weer gearrangeerd. Ja, niet ver open. Ah, je hebt nog een beetje een doken gedaan in de auto of zo.
0: Een beetje.
2: Ik haat slapen in de auto, want dan word ik heel snel mottig.
1: Ja, ik ook.
2: Maar nu denk ik dat het toch wel even nodig was.
1: Je had wel een prachtige privéchauffeur.
2: De mooiste van Vlaanderen.
3: Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kost veel geld.
1: Heeft u iets nodig, hoor je niet?
3: Ja,
1: ik weet niet.
0: Het is nog wel vroeg.
1: We gaan even heel, maar dan heel diep in, terug in de tijd. En toen ging ik naar een optreden van Swoop. En dat was in Sint-Pie de Sleeuw, kan dat? En ik zag jullie daar staan en jij was toen nog danseres. Ik moet niet vragen hoe lang dat
3: geleden. Ik ben er nog steeds, eigenlijk.
1: Ja, dat wel. Maar ik bedoel, jij was toen nog, je had nog geen eigen carrière.
3: Nee, dan moet dat zeker meer dan 3 jaar terug geweest zijn.
1: Oeh, ja. Ik spreek van over 10 jaar.
2: Schat, ik een Swoop bestaat 25 jaar.
3: Ja, maar ik was er al bij.
2: De madame die spreekt misschien over 25 jaar, hè?
1: Ja, echt. Ja, ik zei ook van de jongsten niet meer. Ja, inderdaad. En ik had toen zo echt de bewondering. En ik dacht van, ach, die wil ik toch ooit een keer kunnen interviewen. En voilà, bij deze. Ja. We hebben elkaar al een paar keer tegengekomen.
3: Nu is die aan het glunderen. Zo.
2: Nu
3: is het,
2: nu word ik wakker, hoor. Nu word ik wakker.
1: Zijn nu wakker? Maar ja, het is zo, je bent een begrip in de Nederlandse talige showbiz, mag ik zeggen. Jawel, Swoop is een begrip, hè.
2: Ja, na 25 jaar mogen we wel zeggen dat het... het was soms met vallen en opstaan, maar de punten die we gescoord hebben in die 25 jaar waren wel goeie, denk ik. En ik kreeg net de vraag van jullie Peter van de radio, van Jonathan, van ja, wat is nu de grootste hit? Ja, die sardinendans, die gaat er altijd wel heel goed in. Wij hebben op YouTube meer dan 1 miljoen views.
1: Wow.
2: Ik kreeg ook de vraag of we dat gekocht hadden, maar ik heb absoluut niet.
1: Nee.
2: Dus, ja, ik ben er zelf een beetje van geschrokken, maar dat is een nummer dat... bij iedereen bekend is.
1: Ja, inderdaad.
2: En de andere nummers, ja, die moeten dan misschien niet door iedereen gekend zijn, maar we hebben ook nog onze eigen Doe de Swoop, die ik gisteravond nog een keer zelf heb meegedaan, terwijl ik niet aan het optreden was, maar zo van die dingen die we blijven hangen. En na 25 jaar gaan we dat ook vieren. Eind juni gaan we dat doen, op 28 juni. Waarde mag ik pas volgende week bekendmaken.
1: Okay.
2: Maar dat gaat iets heel leuks zijn. Toch wel iets nieuw voor Swoop ook. We gaan het op een originele manier vieren. 25 jaar Swoop. En dan is dat misschien een punt achter die 25 jaar. En misschien een nieuwe lijn voor wat er nog komt. Want we hebben ook een nieuwe show voor te stellen. We zijn te lang een beetje blijven hangen in hetgeen wat we al deden. Dus als je na juni komt kijken naar een show van Swoop, dan kan je ook veel nieuwe dingen verwachten. Ja. En dat is ook meteen goed voor de mensen die...
1: Dat gaan we dat zeker doen. Hè. We gaan de mensen ook oproepen. En bezorg maar een tekstje. Dan maken we voor jullie een leuke spot daarover.
2: Oh, dank
3: je wel.
1: In de tijd zagen we toen de zo jonge en knappe Aurélie in meedansen in het koor. Vandaag is dat een madame geworden. Met een eigen carrière, waar je toch trots mag op zijn, hè, Orly?
3: Ja, zeker. Ik ben maar nog, denk 3 jaar terug gestart met mijn solo-carrière. Ik had vooral zo'n beetje het gevoel in corona van, alles ligt stil, maar ik wil wel bezig blijven. Ik dans al van kleins af aan. Ik heb ook altijd heel graag gezongen. En ja, je mocht toen met niet veel mensen contact hebben, maar één op één coaching kon wel. Dus dan ben ik intensieve zangcoaching gaan volgen. En ja, een beetje vertrouwen ook kweken. Want mijn swoop staan we altijd met vijf.
1: Ja, klopt, alleen. Inderdaad.
3: Dus ik heb een zeer intensieve coaching gehad, nog altijd trouwens. Dus ik ben nu denk ik een dikke 3 jaar bezig met mijn solo-carrière. En ik moet toch wel zeggen dat er al hele mooie dingen op mijn pad zijn gekomen. Ik
1: mocht
3: in maart op het Schnaarfestival optreden.
1: Ik was er.
3: Ja, zowel met swoop als solo. Dus ja. Ja, ik ben er enorm trots op.
1: Ja, wij waren er en we hebben jullie gezien. Allee, ja, zo van die kleine mini-marsmannetjes van waar dat we zaten. Maar hoe voelde dat nu ineens voor zo'n grote zaal?
3: Goh, de grootte van de zaal was op zich niet... het spannendste of zo. Het was gewoon het feit van... Ik zat eigenlijk soms meer in met het feit dat ik op mijn knie, met mijn knielaarzen, met mijn stilettos aan, van die loopbrug moest gaan zonder te vallen. Dus dat was soms een grotere bezorgdheid dan het feit dat die zaal zo groot was. Maar het is natuurlijk... het is niet te beschrijven dat er dan door u gaat en je weet van dit is mijn moment en ik moet presteren en dat gaat zo snel voorbij dat je dat dan daarna bijna niet kunt vatten omdat je zodanig het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Het is echt ik ben nog altijd fotootjes aan het posten en filmpjes aan het posten omdat het zijn te mooie herinneringen om het te laten liggen.
1: Het was een memorabel moment. Ja, maar voor jou toch ook, Filip?
2: In Vlaanderen het is een beetje verminderd qua evenementen.
1: Ja.
2: Zeker na corona. We beleven in een totaal andere tijd. Ik heb de periode nog meegemaakt van 10 om te zien. Dat we 3-4 keer in de week een tv-opname konden en mochten gaan doen.
1: Ja.
2: Daaraan waren natuurlijk ook veel meer evenementen verbonden. Er waren ook veel meer mogelijkheden voor de artiesten. Meer platformen. Dat is een beetje verdwenen. Dus als je dan opnieuw op een Schlagerfestival kunt staan met hetgeen waar je toch dagelijks mee bezig bent, is dat een beetje een bekroning op het werk. Het harde werk. Want ik heb altijd geleerd als artiest om keihard te werken. Om heel veel te repeteren. Om heel veel met je dingen bezig te zijn. Het is vergelijkbaar met sport.
1: Ja.
2: Dat is het ook op het podium. Wanneer je met je team, want we hebben toch teams, er alle dagen opnieuw voor gaat en niks aan het toeval overlaat, dan moet dat sowieso wel eens resultaat geven. Dus ik ben streng op die dingen. Misschien te streng geweest, maar het heeft wel resultaat gegeven uiteindelijk.
1: Zeker en vast.
2: En dat is misschien de verdienste van al die jaren dat wij altijd geprobeerd hebben om iets te doen wat een ander niet doet. Bij die aanvangsfase gewerkt tot hetgeen waar we nu staan.
1: Ja.
2: En ik ben wel fier als ik nu zie dat er ook dingen zijn naast mij die werken en die leven op het podium. Maar we zullen er blijven keihard aan werken en niks aan toeval overlaten om er te blijven staan en het verschil te maken.
1: Inderdaad, want jouw dochter, Ketana... Ja. Die is ook een beetje in jouw voetstappen getreden.
2: Ja, die is 4 jaar terug met haar solo-carrière begonnen. In combinatie met studies en met haar dansstudio die ze nu heeft.
1: Ja.
2: Ze heeft een beetje inderdaad ook wel de microben te pakken. En de genen meegekregen waarschijnlijk van haar papa. maar het is niet gemakkelijk allemaal. Hè.
1: Als ik zie
2: de dames, zowel mijn dochter als Aurélie, als zij nu mochten meedraaien in een periode van wanneer het inderdaad nog 10 om te zien was, wekelijks, dan was het ook voor hun nog net iets anders geweest. Denk ik.
1: Ja.
2: Dan hadden ze zeker al de kansen gehad om met zo'n programma mee te lopen. En ging het ook wel wat sneller qua naambekendheid, wat nu veel moeilijker is. Dus het moet op een andere manier gebeuren, via sociale media, via optredens. Maar eer dat je daar bent, ben je toch wel een paar jaar verder.
1: Ja, dat klopt. Want vroeger werden jullie in één adem uitgesproken. Swoop, dat was het. Mm. Maar wij horen dat ook best aan de mensen die een plaatje aanvragen. Er wordt geen plaatje meer gevraagd van Swoop als Aurélie. Dus het is echt Aurélie.
3: Oh, dat is ook wel tof om te horen.
1: Ja.
3: We gaan nog concurrentie horen. Kan nog moeten... Nee, dat is niet waar.
1: Nee.
3: Dus ze ook nog
2: bij deze UC4 vanaf morgen.
1: Maar ik weet niet welke plaatje je hebt.
0: We hebben de sardinendans staan nog net voor 11 uur.
1: Oké, en dan gaan we straks even roze of rosé, want daar ben ik van Aurélie draaien.
0: Oké, ja, voilà. Allee, Filip, je mag ze zelf aankondigen, ze.
2: Hou de beentjes stijf en hou u klaar. Dansschoenen aan, alles uit behalve het licht. Hier is de sardinedans.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva-Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
4: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Santé, zeggen wij erop.
1: Ja, het is al bijna tijd voor een aperitief, denk ik.
2: Ja, het is je drank genoeg, hè. Het is je drank genoeg.
3: Champagne ligt koud, geen probleem.
1: Ah nee, rosé, hè, rosé. Hè.
2: Ah, ja, ja.
4: Dat heb ik ook.
2: Als van alles, hè. Een Campari, roze, vodka, Red Bull.
4: Roze champagne, is dat goed? Voilà.
1: Dat is ook goed, het is allemaal roze. Goed. Gaan ze biedt in diepvries steken, voilà, als ze goed koud is. Dat was dus ons Aurélie en roze of rosé. We hebben niemand aan de lijn, denk ik, klopt?
2: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tony.
2: Ah, goedemorgen, Geert. Hoe zit het daar in Beveren?
1: Goedemorgen, Geert.
5: Heel goed. Ah. Met zeg, al dat volk in de studio.
2: Je was druk.
1: Is iets schoonvolk in de studio, hè, man?
5: Ja, echt heel mooi volk.
1: Ben je aan het meekijken?
2: Ja, ja.
5: Ja, dus ik zie Hilde, ik zie Jonathan, ik zie Philippe, ik zie Aurélie, ik zie Nancy, ik zie jou, Tony, dus...
2: Dank u.
1: We gaan allemaal zwaaien.
0: Zo.
5: Ja.
0: School, doe de glazen nog eens vol. Zeg, ik heb begrepen, Geert, dat jij een vraag had voor Aurélie.
1: Hola.
0: Nee, niks over maten of lengtes.
1: Niet
0: of
1: te
0: zo
1: moeilijk,
0: dan,
1: hè.
5: Ik heb een ding voor Philippe.
2: Ah, het is voor Philippe.
0: Ik dacht dat het voor Aurélie was. Eerst dan Aurélie.
5: Ja, en voor Aurélie ook.
0: Ah, vooruit. Begint ermee.
5: Goedemorgen, Philippe.
6: Goedemorgen.
5: Jij weet, wij hebben jou verleden keer gezien in Spanje, hè?
6: Ja.
5: En jij hebt dan gevraagd, kan ik daarvoor zorgen voor de Sint-Jansfeesten in Beveren?
6: Ja.
5: En jij komt, hè?
6: Ah ja, dat is juist, dat is juist, super. Leuk, leuk, ja. Ja. Ik weet de datum niet van buiten, maar inderdaad...
5: Ja, jij komt om 5:00.
2: Voilà, ze.
5: 24 mei.
6: Dat is mijn, is mijn nieuwe manager.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Stop, die zou dat goed doen, zeg.
2: Ja, ja.
6: En jij gaat er toch ook wel zijn?
5: Ah ja, ik woon 10 minuten van de Sint-Jansfeesten. Ja.
6: En breng maar zoveel mogelijk mensen mee om een feestje te bouwen, hè.
5: Ah ja, mijn vriendin komt mee en heel de wijk gaat er zijn, dus... Aha.
6: Hola. Ja. Mm-hmm. Ik zal maar mijn kuiten insmeren dan.
5: Ja, want het gaat een goed programma zijn. Mike Dreamer komt, Johan komt, jij komt. Ja. En dan Wendy Servaas.
6: Ah ja, ik zie dat fiche voor mij nu. Ik heb die onlangs eens gepost.
5: Ja. Ja. En we hebben nog goed nieuws.
1: Hola.
5: Ja. Wij gaan naar Spanje terug mee met Salem, hè.
6: Ah, super.
5: Dan gaan we jou daar ook zien, hè.
6: Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja. Het is de 39ste keer dat Salem naar Lloret de Mar gaat.

0: Ja, de 39ste keer.
1: 40 jaar, dat is, ja, het is nu al een paar jaar dat we erbij zijn, waar we het Amazing Festival doen.
0: En ik heb al een naam gekregen van Salem voor volgend jaar. Ja. En Hilde gaat dat graag horen, want Larissa gaat mee.
1: Ah, goed. Al even uit.
2: Larissa, onder andere Larissa. Hè. Ik ben niet alleen fan van Larissa. Hè. We zijn hier ook van
0: Van John Dennis en...
2: John Dennis, Frank Van Damme. Dat zijn allemaal onze vrienden. En ook van Aurélie en Philippe natuurlijk. Hè.
3: Ja.
2: We zijn hier
0: en nu heb ik
2: van
0: nog
2: iedereen.
0: Een vraag. Ja. Voor Aurélie?
4: Ja, ik zit klaar, zeg maar.
0: Dus Aurélie, jij hebt dat liedje niet gezongen in Spanje van Geef me je liefde.
4: Nee, ik heb dat niet gezongen.
0: En Vivian heeft dat plaatje aangevraagd van... Allee, dat Tony dan niet zou kunnen draaien.
3: Geef me je liefde, sta
4: dat
3: klaar.
4: Dat is mijn allereerste single.
3: Ja,
0: ja want ik weet nog altijd, als jij op de Sint-Janfeesten kwam, dan zong ik dat liedje, hè.
4: Dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat jij een veel beter geheugen hebt.
1: Nee, een van uw eerste optreden, dat uw tweede optreden was ooit. Ever.
4: Ja. Ah ja, dat kan.
1: Ja,
0: dat was een van je eerste optredens.
4: Ja, dan heb ik zeker dat nummer gezegd. Maar je hebt een goed geheugen, hoor.
3: Ja, maar
0: dan heb ik gezegd, dat is een hele mooie plaat. En sindsdien draai ik altijd dat liedje als ik Philippe of jou opleg.
4: Ah, superlief.
3: Ja.
4: Keileuk. Ah, dat is leuk dat je dat nummer een keer aanvraagt.
3: Ja, maar Geert is op veel op de hoogte, hè. Zowel van voetbal, sport als muziek.
0: Op de Sint-Janfeesten.
1: Ja.
4: Ja, heel graag.
0: Top. En we zien jou ook in Spanje.
1: Super.
4: Zeker.
0: En samen met Kitana of iets.
1: Ja, zeker, zeker. Ah, ja. En breng ook de zon mee als je wilt.
3: Ja.
0: We gaan de zon meebrengen, inderdaad.
2: Maar die is daar al, hoor. Die is daar al in Spanje.
1: Maar in Beveren nog niet, hè?
3: Nee, in Beveren nog niet.
0: In Beveren gaat de zon wel van partij zijn. Als het Sint-Janfeesten zijn, is het altijd mooi weer.
3: Ah, voilà.
2: Zeg, Geert, en dat is een voormijdige vraag. Nee, ik ben niet interessant genoeg.
0: Jawel, jij mag ook komen.
3: Ah, voilà, ze.
2: Ik mag komen.
3: Ah, maar geen vraagje voor u.
2: Geen vraagje voor mij. Oké.
3: Okay. Zeg, Geert, wil je de groetjes nog doen?
0: Ja, ik wil de groetjes doen aan jullie allemaal in de studio. Dan ook aan Vivian natuurlijk. En aan Franske en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja. Johan de radioman en Roosje. Want die heb ik ook al gehoord.
3: Ja.
0: Aan Daniel. Aan... Rudy de Groot en Irene.
3: Mm-hmm.
0: En ook aan Cindy, want zij heeft dat schitterend gedaan gisteren.
3: Ja.
0: Daar gaan wij ook vanmiddag luisteren naar jou, Tony.
3: Dank u.
0: En
3: dan gaan we deze namiddag een plaat draaien van Aurélie Swoop en eentje van Salim Segers in mijn programma straks.
0: Dat is goed. Ja. En dan ook kijken naar Brugge vanavond tegen Union.
3: Ja.
2: Ja, ze gaan verliezen naar Brugge.
3: Het is te hopen dat ze het stadion dan niet afbreken, zoals in Brussel daar. Hè?
0: Ja, like een ander legt.
3: Ja,
0: amai, want ik zie dat Philippe misschien ook van Club Brugge supporter is.
1: Ik moet onpartijdig blijven.
0: Jij moet onpartijdig blijven.
1: Ik heb ooit gewerkt voor een nationale voetbal. Ah. Niet de nationale, maar voor een team uit eerste klasse. En dat is altijd heel moeilijk.
0: Ja. Ga jij sjaaltjes mee hebben naar Spanje?
1: Sjaaltjes?
3: Ja.
1: Ja. Aurélie zal haar sjaaltjes bij hebben. Ja, ik heb daar niet zo. Ik ben niet zo voor de sjaaltjes.
4: Dat is heel goed.
0: En dan mag jij dat ondertekenen, hè, Aurélie.
4: Ik ga dat zeker doen voor jou.
0: Oké, ik ga jullie laten, want er gaan misschien nog mensen bellen.
3: Ja, en we gaan verder met het interview. Ja,
0: Flip. Tot de 24ste.
1: Ja, dat lukt eens, hè. Merci.
0: En dan tot in Spanje.
3: Yo, dag Geert. Yo, dag. Yo, dag. Yo.
2: We gaan misschien eerst een strookje muziek draaien.
3: Ja, ik heb de plaat klaarstaan dat Geert heeft aangevraagd. Ja. Voilà.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek. Hoor je hier. Hoor je hier.
5: Voilà ze.
6: Voilà, voilà, we zijn er terug.
7: Allee, ik ben toch terug. Ja.
6: Filip was ergens...
5: Was ontromen waarschijnlijk.
8: Nee, ik was hier aan het praten met Jonathan. Die, ja. die nogal wilde plannen, hè, die gast.
6: Nee. Peter, eerst de toestemming vragen aan de radio.
5: Voilà, voilà. Ja.
8: Krijg ik nu de toestemming?
6: Ja.
5: Zeg, Hilde, we hebben iemand aan de lijn.
6: Ah, oké.
5: Okay, komen.
6: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ik heb een vraag voor Philippe en Aurélie.
6: Wacht. Hij gaat te rap, hè. Stel u misschien eerst een keer voor. Met wie spreken we?
9: Je spreekt met Elise.
6: Elise.
10: Elise.
6: Aangenaam. En van
9: Hallo.
6: Waar bel je, Elise?
5: Van waar bel je?
9: Dronen.
6: Van
5: Dronen.
6: Ja, aan het accent. En
8: bij ons.
6: Mogen wij ook vragen hoe oud je bent, Elise?
9: 12.
7: Oh. Ik denk dat ik al weet wie dat is.
5: Van Azen.
8: Ja?
7: Dat is
8: ja.
7: Al ik denk, van was, jij, was jij vrijdag op ons optreden?
9: Ja.
5: Ah. Zie je het?
7: Ja.
6: De onbekende.
7: We kunnen er een gezichtje op plakken.
6: Ja. Ja. Nu mag je vraag stellen.
5: Voilà.
9: Wat is jullie favoriete liedje om samen te zingen?
7: Ja.
8: Dat is gemakkelijk.
7: Dat is gemakkelijk. Gaan we het samen zeggen?
8: Kijk, 1, 2, 3. Verliefd zijn.
7: Chance dat je dat zegt.
8: Ja, nee. Het is een duet die we ooit hebben uitgebracht. Een paar jaar terug. En het is echt zo leuk om dat samen te doen op podium. Het is gewoon ja, een heel catchy, mooi, melodieus liedje. Die we eigenlijk, als we samen op podium staan, altijd zullen brengen.
6: Dat is heel leuk. Heb je daarmee een antwoord op jouw vraag, Elise?
9: Ja.
6: Zeg, ben jij zo een echte die-hard fan?
9: Ja.
8: Elise, wat ga je vandaag nog doen?
9: Ja.
8: Wat ga je vandaag nog doen op deze mooie zondag?
9: Ik weet eigenlijk niet. Ik denk we gaan naar zee.
8: Naar zee? Ah ja, daar schijnt de zon waarschijnlijk wel.
6: Nee.
8: Ja, of je kunt ook naar de Wortegemse feesten komen.
6: Ja, want misschien moeten we daarover iets vertellen. Want jullie hebben straks nog een optreden.
8: Ja, om 17:30 staan we met Swoep op de Wortegemse feesten. Dat is een beetje traditie geworden, jarenlang al. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoeveel. Ik denk dat ik met al mijn formules ooit daar heb gestaan, zelfs met Enzo. En vandaag staan we terug opnieuw met Swoep om 17:30. Maar dat is altijd heel leuk. Dat is ook zo'n bevestiging, dat evenement. Ja. Als je daar staat, dan hebben we toch al een mooie start voor de zomer.
6: Elise, als ik jou was, ik zou die zee laten voor wat dat is. En ik zou naar Wortegem, Petegem gaan. Wat denk je daarvan?
9: Oké, ik zal
6: een
9: keer vragen aan mijn taxi.
6: Ah, van alles. Vraag een keer aan uw taxi. Dat vind ik heel lief. Ja. Zeg, Elise, mogen wij jou plezier doen met een plaatje?
9: Ja, is goed.
5: Ik heb de plaat klaarstaan van Aurélie en Philippe Dazen, Verliefd Zijn.
6: Oh. Is dat goed? Of heb je liever nog een ander?
9: Nee, Verliefd Zijn is goed.
7: Dank u wel.
6: Goed, alleszins bedankt om te bellen.
8: Ja, en de groetjes en dromen, hè.
6: Ja, maar... En de volgende keer zullen ze jou zeker herkennen.
8: Ja, aan haar pet van Aurélie.
5: Ja, van alles.
6: Goed, Elise, bedankt voor te bellen, hè.
9: Geen probleem.
6: Groetjes.
5: Dag. De mensen kunnen nog altijd bellen.
6: 02-6699-660. En dan komen ze hier in de studio terecht. Want eigenlijk, wat doen wij vanavond, Tony?
5: Niks.
6: Goh,
5: Siesta.
8: Ah,
6: zou je maar durven?
8: Ja. Dat hangt
5: ook mee. Het is te zien wat mijn rechterarm zegt. Zij draagt de broeken.
6: Mijn linkerarm is weg. Dus die
5: komt straks naar huis, hè, vanavond.
6: Ja.
5: Hoort. Jonathan gaat ook iets zeggen. Hè.
6: Zeg een keer.
5: Nee?
3: Ik ben uw linkerarm.
6: Filip, misschien lijkt dat wel raar, die liefde tussen mij en Jonathan. Maar dat komt eigenlijk verder van zijn schoonmoeder.
5: Ja.
6: Zijn schoonmoeder Betty was een hele goede vriendin van mij. Ik zag elkaar wekelijks. En dan vertelde wat over de kinderen en dit en dat. En zij zei, mijn schoonzoon die zingt. Ik denk,
8: proberen.
6: Die zingen.
5: Proberen.
6: Toen was het nog proberen. Ja. En ik zeg, en hoe noemt hem? Jonathan, we moeten hem een keer opzoeken. En toen, ik leerde haar kinderen ook kennen. En ons Julieke, die nu ook aan het luisteren is. Een hele dikke kus. Julieke, van ons hier allemaal in de studio. Voilà, en van Aurélie en Filip ook. En zo is dat dan gekomen. En onze Jonathan die is hier één keer geweest en die zegt van, jullie doen veel voor de Vlaamse zanger. Jullie draaien ze, maken superhit van de week. We doen een beetje van alles. En hij zei, hier wil ik mijn schouders achter zetten. En sindsdien is zij...
5: Is Jonathan de Peter van de radio, hè?
6: De officiële Peter van de radio.
8: Allee, vooruit. En elke om het jaar een cadeautje dan voor de radio.
5: Ja. En elke week als er een interview komt, trakteren hem.
8: Ja.
7: Allee, we zitten op wacht.
6: Hij is kind aan huis hier bij ons. En, het is ondertussen echt... Het is meer familie dan vrienden geworden. En zo hebben we dan ook Karin en Japo leren kennen. En wij moeten zeggen, de Vlaamse zangers, en dan noem ik er een paar op, hè. Dat is dan John Dennis, Frank van Damme, Larissa, Jordi van Net, jij, kan er zo nog een paar, natuurlijk jullie. Dat wordt op den duur, als je vaak naar optredens gaat, een beetje familie. Want dan is dat zo van, ik ken die. Hoe ken jij die? En dan zeg ik, wij draaien veel platen van hen. En zo groeien wij. En bij Radio Memory kan je altijd terecht. Dus ook misschien belangrijk te weten voor verenigingen. We zijn een VZW, dus wij willen niet verdienen op de kap van een ander. Heb je een bepaald evenement, of dat dan nu ver is of niet ver, internetradio gaat over gans België, dan mag je ons dat laten weten en dan maken wij een gratis spot voor jou en gaan we die laten draaien. Het is nog weinig verdiend tegenwoordig. Hè?
8: Ja. Dat is waar.
6: Hebben wij nog iemand aan de telefoon?
5: We hebben iemand aan de lijn. We gaan luisteren. Goedemorgen.
8: Wie heb ik aan de
10: lijn? Goedemorgen. Ben ik al op de lijn?
5: Ja. Het is Ronnie waarschijnlijk.
10: Het is Ronnie, inderdaad. Ik dacht, ik ga een keer telefoneren voor het plaatje aan te vragen.
5: En van waar bel je, Ronnie?
10: Ik bel van thuis, hè, van in Meren.
5: Erpenmeren.
6: Het is onze Ronnie van Vlaanderen.
10: Ja.
5: Inderdaad. Hey, Ronnie.
6: Amai, ben ik blij van u nog een keer te horen.
10: Ja, is waar.
5: Ja. Zeg, ja, jij...
10: we hebben onze radio verzet, hè.
5: Ah, dus, heb je gelijk.
10: Ah ja, als de kameraden weg zijn...
5: Heb je gelijk, hè.
10: Daarmee moeten we mee, hè. Ja,
5: ah, voilà, ja, heb je gelijk.
6: Heb jij een vraagje voor Filip of voor Aurélie? Specifiek?
10: Nee, ik had een liedje aangevraagd van The Real Thing. You to me are everything. Maar die dan niet...
5: Die gaan we straks draaien. Die gaan we straks draaien.
10: Dat is goed.
6: Verder nog groetjes graag, Ronnie?
10: Ik zou de groetjes doen aan Cindy, aan Erik en Katrien, die het misschien nu niet zullen horen. Ook voor jullie daar.
6: Dank je.
10: Voor Jonathan. Voor Jonathan en de Hanse Compagnie daar. En ook voor Filip Dazen en de Hanse Compagnie daar. Want de studio zit daar goed vol.
6: Ja.
10: Voor Jeremy en dan ook voor Hilde.
6: Dank je wel.
10: Vooral de DJ's daar. Hè.
6: Dank je wel. En ook de Nenela die je knuffel aan uw vrouwke.
5: Sandra.
10: Ze loopt hier rond.
5: Doe ze de groetjes van ons.
6: Dat doet mij heel veel plezier. Ja. Heb jij zijn plaatje klaargezet?
5: Ik ga die straks draaien. We gaan eerst Aurélie en Filip Dazen draaien.
6: Voilà. Is dat goed, Ronnie?
10: Dat is goed, dat is geen probleem.
6: Bedankt voor het bellen, hè.
5: Ronnie, salut, ik ben man. Yo, dag. Yo.
10: Yo.
5: De mensen kunnen bellen.
6: 0266-99660, nog tot 12 uur.
5: En in het Frans? Wat telefoonnummer in het Frans?
6: 02-66-99-60.
5: Dat is voor de Franstaligen die zitten te luisteren.
6: Moet je nog in het Engels weten?
5: Ja, dat mag ook, dat mag ook.
6: 0266-99660.
5: En in Duits?
6: 02-66-99-60-0.
5: En in Spaans?
6: Oh, dat durf ik niet zeggen.
5: Dat kan misschien, Filip.
8: 00.
5: Ah, van alles.
6: 02. 02. 6.
8: Zoiets, ja.
5: Hildeke, we gaan de plaat draaien. Is goed. We gaan de plaat draaien. Van alles.
3: Het voelt zo goed.

0: Dan zullen ze eventjes naar de keuken. We hebben weer iemand aan de lijn. We gaan eventjes luisteren. Goedemorgen. Zit zij op de lijn al? Ja? Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, Erik.
1: Alles goed daar?
0: Alles goed hier in de studio. Ja, het zit hier kotje vol, hè?
1: Ja, kotje vol. Dag Hilde, natuurlijk niet te vergeten. En Filip en Aurélie.
2: Ja,
1: Jonathan.
2: Goedemiddag.
1: Ja. Hey, dag allemaal.
2: Hey.
1: Wij hebben al... Dan zeggen dat Filip dat ik een beetje een verleden... Dat wij samen een verleden hebben.
2: Oh,
1: dat is lang geleden.
2: Oh, vertel.
1: Vertel dat ik u weten beginnen heb zelf als danser.
2: Ja, klopt. Zo, ik ben mijn carrière begonnen als solo-artiest. En dat combineerde ik met dans. En ik heb verschillende jaren bij Paul Severs als danser gestaan.
1: Ja, dat klopt. Dat was op 10 om te zien. En op dat moment is er iemand naar mij toegekomen.
2: Ja.
1: En ik volgens mij denk je wel wie dat we het hebben. Dat is over onze goede vriend en zalige Adriaan.
2: Ja, Adriaan Wallanschoot, ja, klopt.
1: Ja, die is naar mij toegekomen destijds en die heeft mij gezegd van... Die moet in de gaten houden, daar gaat nog een toekomst van komen.
2: Ja, Adriaan Adriaan heeft veel betekend voor mij, is ons jammer genoeg ontvangen.
1: I know.
2: Maar Adriaan, ik vertel het vaak, het verhaal, Adriaan volgde mij al een tijdje en hij is altijd heel positief geweest, altijd in de superlatief en altijd vriendelijk. Jammer genoeg, je zit er niet meer, maar ik heb toch...
1: Ja, ik weet het.
3: Erik, rijd eens wat minder snel, jong.
1: Oh, ik rijd op mijn gemak.
3: Doe de raam op en tegen 30 per uur, en dan gaat dat beter zijn.
1: Ja, ik weet het. Maar ja, ik ben op terugkomst van Luxemburg, hè, dan is het altijd een drukke weg. Maar ik zit in goed gezelschap, hè.
3: Ah, hoe is het met ons Peggieke?
1: Zeer goed.
3: Goedemorgen. Goeiedag.
1: Ja, zeg dat wel. Maar eigenlijk, ik bel me eigenlijk met een vraag, want ik heb iets horen vallen, maar ik weet niet, is het waar of is het niet waar? Zou er sprake zijn van een comeback, of een eenmalige comeback van Enzo, Filip?
2: Het is zo dat hij eigenlijk er al een klein beetje is. Maar,
1: ja, dat
2: is... Maar het ding in is, en daar moeten we heel eerlijk in zijn, we hadden die comeback een klein beetje anders voorgesteld. Maar we proberen in de toekomst misschien toch nog wel wat leuke dingen te doen. We hebben afgelopen donderdag ook nog eens op podium gestaan samen. En wie weet dat er links en rechts toch wel momenten komen waar wij opnieuw veel vaker op een podium zullen staan. En we hebben wel opnieuw de smaak te pakken. Het leuke is dat het met de originele bezetting is. Maar het zit nog allemaal een beetje in... ook al is het een comeback...
1: Een beetje stroef bij een paar mannen.
2: Nee. Maar het gaat dan gewoon... We zitten in een andere tijd. Het is niet meer zo eenvoudig als dat het vroeger was. Niet dat het vroeger heel eenvoudig was, want dat is altijd wel werken en keihard moeten werken om je plekje te veroveren. Maar nu is het nog een stuk moeilijker en we wisten ook wel als we gingen terugkomen dat niemand zit te wachten op Enzo. Maar nu dat we het wel opnieuw doen, is het wel leuk. En ik merkte wel dat er links en rechts opnieuw de fans van vroeger, die ondertussen 30 jaar ouder zijn, toch nog wel altijd zin hebben om te komen kijken naar Enzo.
3: Ja, want onze Erik de Valk, dat is ook een DJ hier bij Radio Memory.
2: Leuk.
3: Ja, een toffe collega waar we regelmatig mee samen op stap gaan.
0: De ochtendshow.
3: Erik.
0: De ochtendshow.
3: Vooral op stap, hè.
1: Ja, vooral.
3: Maar dat is iemand die heel veel weet. Ja?
1: Sorry. Maar ik wou toch even proficiat wensen aan Aurélie en ook de dochter voor de carrière die zal al maken zijn.
3: Zeker.
1: Dikke proficiat. En moet echt voortgaan natuurlijk. Hè. Maar er is een goede coach bij je.
3: Ja, zeker. Zullen we een klein applausje geven?
0: Hey!
3: Ze zeggen dat altijd als ze gedaan hebben met zingen. Een applaus voor jezelf. Die gestikers die gedragingen op podium, dat zou kunnen, maar dat zingen niet, dat is het probleem. Hè?
0: Onze Daniel is hier ook toegekomen, ze.
3: Ah, onze Daniel, komt erbij, Daniel.
0: Ah.
3: Dat is
0: onze
3: Daniel Fontaine.
4: Hallo.
3: Ja, maar die komt, heeft mij gezegd, ik kom er alleen voor de kussen van Aurélie.
0: Ah!
3: Hey Erik, had jij nog een ander vraagje?
1: Gewoon nog een laatste ding. Filip, ga jij nog verder lesgeven of gaat dat nog verder door?
2: Voor corona gaf ik superveel les. Toen kwam corona eraan en ik ben niet alleen de plek verloren waar ik les gaf, want die mensen dan ook gestopt zijn met een zak. En ik heb links en rechts opnieuw wat les beginnen geven. Tot vorig jaar denk ik dat ik terug de lessen heb opgenomen, maar dan onder de stijl Baila Fitness. Ik heb 14 jaar lang Zumba gedaan, het is een verlengde daarvan. En ik heb eigenlijk gewoon nu wekelijks op dinsdagavond om 7:30 mijn les in Maldegem. Maar één uurtje per week is voor mij zelf net iets te weinig om mijn conditie nog wat scherper te stellen. Dus eigenlijk ben ik nog op zoek naar misschien nog wat... ik beweeg genoeg op een podium, maar het is allemaal...
1: Extra beweging.
2: Ja, extra beweging zoeken en sportief
1: dus met
2: blijven.
1: Dus met deze doen we een oproep via Radio Memory. Als er nog dansscholen zijn die een supercoach en een supergever nodig hebben... One place to be.
2: Yes, thank you very much.
3: Je mocht dat via Radio Memory doen. We doen dat 50-50, hè, Filip.
2: Dan moet je wel zeker komen meedoen. En dat is misschien iets anders.
3: Pas op. Ik zou dat...
2: Onderschat ik u?
3: Nee, ik zou het wel willen. Ja. En vroeger kon ik dat, maar... Na mijn ziekte is het me dan niet meer gegund. Dus jammer genoeg.
0: Zeg Erik.
1: Ja.
0: We hebben een plaat voor klaarliggen van Enzo Kom Dansen.
1: Ja, wel, dat is perfect. Want ik zei tegen Nancy, zeg, laat Filip maar eens een favoriete van Enzo. Dan gaan we nog eens 30 jaar terug in de tijd.
3: Zeg maar, we moesten eerst al de plaat draaien van Ronnie, hè?
0: Die gaan we achter Enzo draaien.
3: Ah ja, oké. Goed. Niet vergeten.
0: Niet vergeten.
3: Ja. Zeg Erik, tot in een draai.
1: Salutje.
3: Dag Erik. En we zien volgend weekend waar we naartoe gaan.
0: Zeg Erik, vergeet morgen vroeg uw dansbol niet, hè.
1: Met een discobal. Nee,
0: een discobal niet,
1: hè. Breng hem mee. En weet je wat we ook zullen meebrengen? We zullen misschien ook wat Eurovisiewerk meebrengen.
3: Ja. En als je niet weet wat doen vanavond, wordt hij geen Petegem.
1: Ja. Is er een feestje?
3: Voilà. Goed, bedankt voor het bellen, Erik.
0: Dag Erik. Salutjes, man.
1: Yo.
0: De mensen kunnen nog altijd bellen, Hilde.
3: Ja, op 0266-99660. Een gratis lijn, maar vinden dan nog tegenwoordig.
0: Voilà, we gaan Enzo draaien.
3: Ja.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: met garantie.
1: www.home-solution.be.
0: Bel gratis 0800 26 004.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
1: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Lekker zit vol vandaag, hè?
1: Lekker druk.
0: Lekker druk, Hilde.
1: Het is hier zotte kot.
0: De zoete inval noemen ze dat hier. Café de zoete inval. Onze Rudy is hier ook al toegekomen. Mee rijden krijg je straks na 12. Hilde, heb je nog een paar vragen voor onze artiesten? Want ja. We moeten straks afscheid nemen. Ik heb nog 2 platen van hen.
1: Ja, wel, we hebben nu op 29 augustus in Willem Tell in Dollebeek onze 2e verjaardag. Ja. Ik ga even meekijken. Er staan tal van goede artiesten op. Mm-hmm. Maar wij proberen dit jaar door te breken. Kwestie van onze budgetten wat op te krikken. En misschien staan jullie er volgend jaar bij.
2: Oh, dat zou superleuk zijn.
1: Tof, hè?
2: Ja, heel leuk.
3: Maar ja, ik ben niet meer vrij. Ja.
2: Dan kom ik alleen wel.
1: Maar er staat nog geen datum op, hè?
3: Nee, het is niet opnieuw op 29 uur.
1: Nee.
3: Maar dan moet ik eens kijken.
1: Zeg, weet je wat? Ik zal het met Aurélie alleen doen. Ja, wel,
3: de achterkant is nog blank.
1: Zeg, dan zal ik met Aurélie alleen doen, anders als jij niet wil komen, hè?
3: Ja, ik wil wel komen. Zeg, maar ik zeg, ja, Aurélie, ik kies eerst Aurélie.
0: Ja, wel als ze.
1: Als wij dit seizoen echt goed ons best doen. En er is heel veel vraag. Er worden met massa's kaarten gereserveerd. Dus als dat goed komt, dan gaan wij daar zeker...
3: Zullen we nog eens reclame maken? Ja. Dus voor de mensen die luisteren, Radio Memories 2e verjaardagshow gaat door op 29 augustus in Tollenbeek, in zaal Willem Tell, met heel veel leuke artiesten. Ook de Peter staat erop, heb ik gezien, dus dat wordt wel een feestje. En als de mensen tickets willen bestellen, dan moeten ze...
2: Ja, dan moet ik ook even kijken.
3: Ik geef het door aan haar, omdat ik het niet zie zonder bril.
2: Nee, ze kunnen een kaartje reserveren, of eigenlijk beter kaarten, via www.radiomemory.be.
1: Ja, en nog voordat de kaarten uit waren, hadden we al 4 betaalde kaarten.
0: Voilà.
2: Amai.
1: Ja, op de rekening. En chapeau voor die mensen die dat gedaan hadden.
3: Dit is wel al een 2e verjaardagshow, hè?
4: Ondertussen.
3: Dat is al een 2e verjaardagshow.
1: Ja, ja.
3: Je had bij de eerste ook een keer aan ons kunnen pijzen.
0: Ja.
3: Dat is een goeie geit. Dat is al een 2e. Dus de eerste is ook goed geweest, hè?
1: Ja, maar
3: anders was er geen 2e.
1: Nee. De eerste, dat waren we aan het leren.
0: Ja.
1: En dan hadden we het niet over. Ja. Dan hebben we moeten bijleggen. Nu de 2e hopen we om een stuk over te hebben, dat we kunnen investeren in volgend jaar... Nog groter.
3: Ja, en je wilt graag dat we erbij zijn.
1: Ja, heel
0: dan
1: graag.
0: On a press kit.
3: Dan gaan er veel kaarten moeten verkopen.
1: Oei, dat belooft.
2: Zeg maar, als de mensen niet kunnen komen kijken naar de show, ik lees hier ook dat ze een steunkaart kunnen kopen van 5 euro. Dat is wel fijn, hè?
1: Dat is altijd fijn. Ja. En wat dat misschien ook heel leuk is, de show, de deuren gaan open om 3:30
0: En ze krijgen pannenkoeken, hè?
1: Tussen 4 en 6.
0: Ja.
1: Tussen 4 en 6. Krijgen de mensen gratis 2 pannenkoeken met suiker en een koffie bovenop.
3: Ah, maar ik was wel vrij, hoor.
2: Jij hebt pannenkoeken, hè?
1: Ja.
3: Dat was trouwens onze eerste date.
2: Ja, pannenkoeken.
0: Ja.
3: Ja, sindsdien heet ik...
1: Ja, eigenlijk... Ja, maar mag ik dat vragen?
3: Nee.
1: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, eigenlijk?
3: In Swoop, hè.
0: In Swoop.
1: Via Swoop, ja.
3: Via Swoop, hè.
2: Maar eigenlijk konden we al veel langer op elkaar spot geweest zijn, hè?
0: Ja.
2: En als ik een jaar of 19, 20 was...
3: Te jong.
2: Kreeg ik een berichtje op Messenger van Philippe met de vraag of ik kon zingen. Want toen was je bezig met...
3: Pops.
2: Met Pops.
0: Ja.
2: Dus had ik toen... ik had gezegd, ja, ik doe dat graag, maar ik weet niet of dat goed genoeg is. En had ik toen misschien gezegd, ja, dan was het misschien al vroeger in zijn leven.
1: Want allee, ik vind het wel tof voor jou, Aurélie, want in het begin was je... Het lief of de vriendin van, Filip.
3: Nog altijd, hè.
0: Nog altijd.
2: Ja, dat wel. Nog altijd op die ring wel, maar goed. Ja.
1: Dat wel. Zijn jullie ondertussen getrouwd, verloofd?
2: Nee, nog altijd niet. Nee.
0: Zal
1: het
0: nog komen?
1: Het is een moment, op één knie. Ja.
3: Volgens mij hadden we er geen 2 platen meer kunnen
0: krijgen. Nee. Nog eentje.
2: Ik ben een blijde verwachting, maar kijk, op dat moment.
3: Wat?
2: Van een aanzoek,
0: hè.
1: Oké. Wij komen, hè.
0: Zeg Hilde, stel je voor als we een klein swoepje of zo.
2: Dat is wel ja, spookrijk. Ja, dat is ook een van de plannen. Ja, ja. Ja,
0: zie de Filip er al rijden met een kinderkoes.
2: Zijn de stoelen al aan het zakken.
0: Zie de Filip er al rijden met een kinderkoes.
3: Met een plaatje eraan.
1: Met de sardinendas.
0: Voilà.
1: Wij moeten afscheid nemen van jullie. Het was zalig, ronduit zalig.
0: Ja.
1: Om 12 uur zitten ze. Ja, maar we mogen wel nog een beetje blijven zitten.
0: Voilà. En we maken nog wat. En misschien maakt Hilde pannenkoeken misschien straks. Hè? Kan ik koeken bakken?
3: Ik moet wel nog gaan optreden.
1: Laat me nog gaan optreden, dat gaat niet. Anders ligt dat op zijn maag.
0: Oh, voilà.
1: Maar het zijn vers gebakken pannenkoeken. We gaan ze zelf bakken. Ja. Dus het is echt wel tof. Ja. 29
3: augustus. Dus eind augustus 2027. Ja. Zal maar een optie zetten. Hè.
2: Ja, pakt kinderen aan de
1: Ja. Dat valt te bespreken.
2: Het ijzer smeren. Hè?
3: Die mensen moeten plaat draaien.
0: Ja, we gaan eruit met een nieuwe swoop.
1: Hebben we een nieuwe plaat?
0: Ja, groeten uit de feestend.
1: Ja. Ah ja, tuurlijk.
3: Ik heb bijna 10 op 10 gekregen.
0: Voilà.
3: 9,5.
1: Oké, even testen. Aurélie, bedankt. Philippe, bedankt.
2: Jullie bedankt.
0: Dik applaus.
1: En volgende week hebben wij ook een schoon volk in de studio.
0: Sammy Moore.
1: En Aïssa.
0: Ja.
1: Ja. Dus
0: waarschijnlijk zal hij komen met zijn helikopter.
1: U weet. Bakske zal hier weer vol zitten.
0: Voilà.
1: Nog veel plezier met Irene en Rudy. En wij gaan eruit met de nieuwste plaat van Swoop.
0: Ja,
4: de groeten!

0: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Ja, Rudy, we zijn er terug bij. Het is zondag.
1: Ja, en je hebt het voorbeeld gegeven met eentje te draaien van high energy de komende 2 uur natuurlijk. We hebben in alle spoed de studio hier ontruimd. Maar één goede zaak is, de koeken zijn blijven staan. We gaan dat niet te hard roepen.
0: Dan kunnen we
1: nog een beetje smullen natuurlijk. Hè.
0: Ja, natuurlijk. Hè. Zoals je dat straks kunt zien, het studiotje zat vol.
1: En de mensen kunnen nu ook nog altijd bellen. 02-66-99-66-0. Maar ze kunnen niet live op antenne komen.
0: Dat nu. Natuurlijk.
1: Enkel hun plaatje aan.
0: Enkel hun plaatje. En we gaan verder met eentje vanuit de oude doos. En dit is van Little Eva en The Locomotion.

0: En dit was de Zweedse groep ABBA en Dancing Queen.
1: En ons Franske, die was trouwens als eerste bij vandaag. Hè? Als de kippen bij, zouden
0: als de
1: we
0: kippen
1: zeggen.
0: Bij. Ja, ja.
1: En hij vroeg een plaatje aan van Roy Orbison en Blue Angel.
0: En hier komt ze.

En deze is aangevraagd door Fransken. Roy Orbison en Blue Angel. En we gaan verder met onze meidengroep. De Dolly Dots en Zizelaier.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-43-6490 of 0494-424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: En dat doen we hier met volle teugen genieten van het leven bij Radio Memory natuurlijk.
1: Willy Sommers en Laat de zon in je hart.
0: En het volgende nummertje dat is aangevraagd door onze Rudolf Stevens. En die wou eentje van Wiltura. Hier ben ik dan, DJ.

0: En deze was aangevraagd door Rudolf. En hij vroeg deze van Wiltura. En hier ben ik dan, DJ.
1: En het volgende nummer, dat is aangevraagd door een van onze fans die ons ook altijd volgt. Dat is voor Rozeke. En dat moest eentje zijn van Wesley Klein en Droom van mij.

0: prachtig nummertje, aangevraagd door Roseke. Wesley Klein en Droom met mij.
1: En dit nummertje dat werd aangevraagd door ons Martin uit Iderhem. En die belt en die zegt: du bist alles. Je bent, als mijn Duits goed is, versta ik daaruit natuurlijk, je bent alles. Wel, Martin, zouden we een keer niet op dat nummer dansen? Hè? Dat zou toch zalig zijn, hè?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Ja, en nog niet zo lang geleden de hitschijf bij Radio Memory. De Romeo's. En ik zag jou maar even.
1: En onze Rudolf, ja, die had al gebeld en die zegt... Anneke gaat bellen. Wel, Rudolf, uw wachten wordt beloond. Want Anneke die vroeg een plaatje aan van Mark Gerritsen en Ik hou van jou.

0: prachtig nummer gaan gevraagd door ons Anneke, Mark Gerritsen en Ik hou van jou.
1: En wij gaan verder natuurlijk nu een beetje in het Engelstalig en ook een beetje meer pit erin misschien, alhoewel. Eentje van Amy Stewart en Knock on Wood.
0: Eventjes de benen losmaken.
1: Ja, voilà, zeker en vast op de zondagmiddag. Misschien al net gegeten, dat weet ik niet. Maar dat wil zeggen dat je zeker de beentjes moet strekken. De calorietjes er moet afkrijgen. En voilà. Hier gaan we dan.

0: stewards and knock on woods.
1: En we gaan verder met eentje van Maywood en Late at Night. Ondertussen zijn we 12:53 geworden. Dat betekent dat we hierachter nog één nummertje kunnen draaien. En dan zit ons eerste uur middagkriebels daar al op. Hoe snel dat hier gaat bij Radio Memory.

0: partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: En welkom in het tweede deel van Middagkribbels. En we waren van start gegaan met Spanna en Easy Lady.
1: En ons volgend nummertje, dat in voorheen weer dat altijd bij mij aangevraagd in het programma. En men zei, dat is iets voor goed wakker te worden. Wel, nu dient dat natuurlijk voor wakker te blijven. Dat je het uurtje nog kan uitzitten, of hoe dat ik het moet zeggen. Dit is Mutt en Tiger Feet.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
8: Voilà, en ja. Wij zitten hier ook met de allerkleinsten hier bij ons, want onze Jeremy Cazalet is hier.
9: Zeker.
8: Natuurlijk in, ja, in de achterban, zullen we maar zeggen.
9: Ja.
8: En we hebben natuurlijk zijn dochtertje en zijn zoon naast mij. En die wou ook nog een plaatje horen voor de allerkleinste, hè?
9: Ja.
10: Ik wil graag K-pop luisteren.
8: Voilà.
9: En wij hebben die klaarstaan, dus, en die komt er nu aan.
8: Speciaal voor ons Luna.

0: En deze was speciaal voor Luna en Keep Up en Golden.
1: En straks draaien we eentje voor Lucas ook natuurlijk. Iedereen gelijk. En volgend nummertje, dat is eentje van bij het begin. Hè, ja, van bij het begin. Laura Lynn en Dean Delannoy.

0: Mireille Mathieu en Acropolis, adieu.
1: En gisteren was het natuurlijk Eurosongfestival en wij draaien eentje die het Eurosong gewonnen heeft. Sandra Kim in 1986, J'aime la vie.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Even de ambiance erin brengen. En dit samen met Robert Pater en Gina.
1: En nu met het volgende nummer gaan we ook een beetje ambiance brengen. In het gewezen, ja, koningshuis, laat maar zeggen, hè. De popkoning en Albert Rapp.
2: Het is een hip, hup, hibbidi hup. Nu wat u hoort, het is een test. Gewoon een test van het huisorkest. 1, 2.

vogels. Zeg dat ze stoppen, hè, alsjeblieft. Ik ben de baas, ik ben de vorst. Ik hou van friet met curryworst. Jean-Luc, dat is onze premier. En die eet altijd gratis mee. Er wordt gezegd, het gerecht is slecht. Maar dat is nu wel veel gezegd. De weerman zegt, de vorst houdt aan.

Ik ben de koning van dit land. Rappen vind ik heel plezant. Un, deux, trois. Et bien voilà, je suis le roi. Et voilà, c'est ça. Ik heb een beetje gefoefeld hier.

Een friet met curryworst. Jean-Luc vult de glazen en zijn zakken. Maar samen moeten we gaan montiakken. Elke dag een bordje sla. Ik vroeg de dokter voor of na. Allee, maar blijft in een oelala. Want het is... Je moest al invallen, hè, nu.

0: Ja, ik ben aan de buurt nu. Refrein nummer 4. Opgelet, daar gaan we. Ja! Het is gedaan nu, ja.
1: Tjangja, Tjuanen, Lendom, game. Lendom,

0: En dit was Bruno Mars en Apathy.
1: Ja,
0: en dat wil zeggen, Rudy, dat we gaan moeten afscheid nemen. Ja,
1: inderdaad. Maar natuurlijk, ze kunnen nog blijven luisteren, want onze Tony van Beveren is er ook van 2 tot 4 live, natuurlijk. Wij hebben nog 2 nummertjes staan voor jullie. Eentje van Bart Kyle en La Mamadora. En dan nog eentje om stevig afscheid te nemen. Patrick Hernandez en Born to be Alive.
0: En we zijn de aanstaande dinsdag terug van 6 tot 8. En dit met Muziekdoos. Dus ik zou zeggen, tot dan.
1: Bye.
0: Dag.
1: Hou van elkaar zoals ik van jullie hou.

0: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
5: En

Mooie single was deze. Laura Lien, Schat, wat kost een zoen van jou? De tijd een grote hit voor Francis. Hey, goedemiddag allemaal. 2:05 geworden. Welkom hier in Studio NL. Ook een dankwoord aan onze voorgaande collega's. Rudy de Groot en Irene. Met lentekribbels. We gaan er tot 4 uur een lap op geven.

Jopsa, we zijn ermee vertrokken. Ook in Assen zitten ze te luisteren, ook in Moerbeke. Ja, ja, het is in orde. Blijf hangen, blijf luisteren, want zometeen hebben we voor jou Orly. Ga je vanavond met me mee? En dan nog eentje van Swoop, Viva Victoria. Je kan nog altijd bellen, 0266-99660 voor een gratis nummer. Voor een verzoekplaat aan te vragen bij mevrouw Nancy. Kan dat tot 4 uur vandaag?

Deze morgen was hij te gast hier in de studio's van Memory Radio. Philip Dazen, samen met zijn vriendin Orly. Draai de swoop. Viva Victoria. Tot 4 uur, Studio NL. Live vanuit Pajottegem, Valmaren zitten we.

Zometeen hebben we Nicky Jones uit Diedergem met Manuela. In de tijd een grote hit voor Jacques Herp. Radio Memory. 02-669-9660 is ons gratis studionummer. Kan je draaien tot 4 uur. In Studio NL tot aan onze Mario de Vries. Met Tournee General ook onze Danny de Groot komt langs vanavond. De Music Machine. En ook onze Cindy de Komo komt langs vanavond.

Nicky Jones, Manuela. In de tijd een grote hit voor Jacques Herp. Volgende week zondag verwachten we hier op interview onze Sammy Moore met Aïssa. Zeker langskomen, hè? Tussen 10 en 12. Volgende week zondag Sammy Moore en Company live in de studios van Memory Radio. We kregen een telefoon binnen van Gieke van Overboelaren. Hij vroeg een plaat aan voor Tony van Meveren. Ook voor Nancy, voor Hilde, voor Yves, Kelly, gans het Memory Team en alle luisteraars vanwege Gieke uit Overboelaren. Mochten we Louis Verlo draaien. En het hutje van Babette gaan we draaien in Studio NL. We gaan een feestje bouwen op deze zondagmiddag. Er is ook vanavond voetbal, hè? Club Brugge tegen

werd ons aangevraagd door Gieke van Overboelaren. Louis Flon, hutje van Babette. We kregen zo net nog een telefoon binnen van Rooske uit Assen. Zij vroeg plaat dan voor haar beste vriendin Hilde, voor Yves, voor Kelly, Tony van Meveren, Nancy, alle DJ's en alle luisteraars. Vanwege Rooske uit Assen mochten we een plaat kiezen naar keuze. We gaan nog eentje draaien, net voor reclame. Eentje van onze Frank van Damme. En waar zijn die handjes? Moet kunnen, 02-669-660. Zoals wel bekend telefoonnummer kan je draaien tot 4 uur in Studio NL.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Goedemiddag.
6: Studio NL met Tony van Beveren van 2 tot 4 bij Radio Memory. Bel Nancy op ons gratis studionummer voor jullie verzoeken. 02 66 99 660.

Tom Horton draait me. Je kent hem nog wel van zo jong. En komt toch gauw weer terug. We draaien de dansversie tussen liefde en liefdesverdriet. Tot 4 uur Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Als je er eentje wil horen, laat het mevrouw Nancy weten op ons gratis studionummer 02-6699-660. We kregen een telefoon binnen van Rita Noerens uit Burst. Zij vroeg een plaat aan voor Tony van Beveren, Nancy, voor gans het Memory Team en alle luisteraars. Mochten we de Vultura met Lee draaien, gebracht door onze Christophe hier in Studio NL.

Een botsing, een knal, al mijn dromen verscheurd. Zag nog nooit zoveel sterren in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart bleef intact.

medley van Christophe, werd ons aangevraagd door Rita Noerens uit Beurs. Het is hier tamelijk druk hier in Studio NL, zondagmiddag 17 mei. We kregen net nog een telefoon binnen van Martin. Zijn vroege platen voor Mulleke, voor Godlief, Rudy en Reine, Tony van Meveren, Nancy, Hilde en gans het Memory Team. Vanwege Martin mochten we deze gaan draaien. Eentje van onze Margriet Hermans. En we mochten eentje draaien van Blijven Hangen. Gaan we zo meteen draaien. Maar we gaan eerst een plaat draaien in de richting van Christine. Want ook zij zit te luisteren. We mochten een draaien van Johan Veugelers en Comment ça va.

0: Deze man ken je nog wel van Ik Was Nooit of Nooit een Casanova. Johan Weugels met zijn nieuwe single Comment Ça Va. Wordt dus aangevraagd door Christine. Mocht de vriend van Lindsay, van Patricia luisteren, gelieve terug te bellen naar de studio. Want we waren je daarnet kwijt, hè. Ook in Wolverton zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Wereldwijd jouw internetradio. 02-6699-660.
1: Radio Memory. Memory.
2: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Alleen de grootste hits.
6: Radio Memory.
5: De mooiste muziekmix.
7: Tony van Deveren.
5: Luisteren.
8: Listen.
5: Op eigen risico.

De man met een prachtige stem, Jody van Nets, Laat Me Leven. Een man die er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagshow, die doorgaat op 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We verwachten daar Jonathan, Pascal Montelli, Silla Key, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en uiteraard Jordi van Net. Kaarten kosten €25. Je krijgt daar ook bovenop twee pannenkoeken met suiker gratis tussen 16 en 18 uur. Kaarten kan je binnen een week of twee verkrijgen bij Tony van Beveren Nienhoven. Ofwel via de social media, Facebook Pascal Heijman. We gaan een plaat draaien voor onze Marco Telsma. Is ook aan het kijken. Ook onze Dirk Bogaerts daar in Aalst is aan het kijken. Jullie zijn maar samen aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory. MUZIEK

is ook een zanger die aan het kijken en het luisteren is naar Radio Memory. We draaiden Marco Talsma, Als de zon niet meer zal schijnen. Ook al schijnt de zon niet hier in Pajottenhem-Galmaarden. Wij brengen de zomersgeluiden bij jou binnen in de huiskamer wereldwijd. Radio Memory moet je met je meenemen. Ja, bla! Zometeen moeten we een plaat draaien vanwege Jill. Voor Patricia Davy, voor mijn vriendin Lindsay. Voor Tony van Meveren en Nancy en gans het memory team vanwege Jill. Gaan we straks uit die Wally draaien. Ik spring uit een vliegmachine. We draaien nu Sam Horis. Ik heb de zon zien zakken in de zee. 02 6699 660.

0: Welcome on board of Eddie Airlines. We have a small technical problem. Take your parachute and jump out of the airplane.
1: The Voice of Europe draaien we. Eddie Wally, ik spring uit een vliegmachine.
2: Ik spring uit een
1: 3:07 geworden. We gaan draaien in het eerste gedeelte van Studio NL. Ik heb voor jou nog Luke Jones en Nienhoven. Met hen is voor jou te laat. In de tijd een grote hit voor Corrie en Regels. En dan nog eentje van Sergio, Fredo Paarden. Ik zeg graag na 3, want dan zijn we weer meer. Als je ondertussen een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen, laat het mijn vrouw Nansje weten op ons gratis studionummer 0266-99660. Ja, ja, het is gratis, hè. Moet je maar doen tot 4:00.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
10: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

Rijken, ook een Wolvertem, ook een Nienhoven, Udrichem. Ja, ja, jullie zijn massaal aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory. Tot 4 uur, het bekendste programma. Studio NL, elke zaterdag en zondag zitten we hier tussen 2 en 4. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat mijn vrouw Nancy weten. 02-6699-660 is een gratis studionummer. We zijn ermee vertrokken. Tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries straks met Tournee Generaal.

0: En zometeen draaien we Snollebolkes. En op aanvraag van Patricia daar in Moerbeke. Christophe, 7 zonden.
1: Dominee van Berkere.
0: We gaan gaas geven. Feestje bouwen.
2: Het wordt weer onverrand.
0: Stel voor dat we handen in de lucht steken van links naar rechts.

0: Deze mannen ken je nog wel van links-rechts. Snollebolkes. Sorry voor de overlast. Ook in Kerkske zitten ze te kijken. Onze Pascal Roos. 0266996660. Laat die telefoon maar rinkelen. Onze lijnen zijn vrij. Kom je in handen van mevrouw Nancy? Moet je maar proberen. Tot 4 uur draaien ze de beste Nederlandstalige platen. Daarna is er Mario de Vries met Tournee General. En ook wekelijks komt onze Danny de Groot langs met de Music Machine. En ook onze Cindy de Koeman komt langs. Radio
1: Memory. Goedemiddag.
0: En deze werd dus aangevraagd door Patricia uit Moerbeke. Speciaal voor Davy, Lindsay, Jill, Tony van Beveren, Nancy en Ganschut Memory Team.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding. Kelder

0: Al gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: met deze plaats zullen we tante Kershaw, Willy en Renske daar in Dunderlee wel tevreden maken. We draaien Danny van Parasolke, Ik voel je hart. De volgende artiest die we klaar liggen hebben zal aanwezig zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow die doorgaat 29 augustus in Willem Tell in Tollenbeek. We verwachten daar Jonathan, Pascal Montelli, Silla Key, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van het Net. Kaarten kosten €25. Kan je binnen een week of twee verkrijgen bij Tony van Bever in Nienhoven. Ofwel via de social media. Pascal Heijman via Facebook. Ofwel hier in de studio van Radio Memory op de Gerardswerkse straat. Onder de M5 in Galmaarden. We draaien Silla Key en gelukkig zijn.
1: Studio NL op Radio Memory.

deze dame zal er ook bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagshow in augustus. Cilla Kee. Gelukkig zijn. 02-6699-660. Laat die telefoon maar rinkelen. Onze lijnen zijn vrij. Kom je in handen van mevrouw Nancy. Tot 4 uur kan dan nog. We moeten een plaatje draaien. Speciaal voor gans het Memory Team en alle luisteraars. Vanwege onze collega Marianne. Gaan we straks eentje draaien van Sergio. Cowboy Billy. Ik zou weer niet toe. Hè. Maar voor we daar aan toe zijn, gaan we nog deze zomerplaats gaan draaien. Ah, het is zomer hier bij Memory Radio. Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen hier in Pajottengem, hè, Galmaarde. We draaien John Dennis en Vanessa Issa.

Een mooie zomerplaats van het jaar 2025. Vanessa Issa en John Dennis. Jij geeft mijn levenslust. Tot 4 uur Studio NL. Dan is er Tournee Generaal met Mario de Vries. En als ik even onze programmatie bekijk, is er zondags geen Music Machine meer met Tony de Groot. Maar wel voortaan elke woensdagavond tussen 20 en 21 uur Danny de Groot. Straks na 6 uur is er onze Cindy de Como met muzikale groeten. En ook vanavond tussen 20 en 21 uur Romantica met Cindy de Como. En ook onze Lex de Groot komt langs. En Danny de Groot met Nachtvlinders. De moeite waard om blijven te luisteren. En dit naar Radio Memory vanuit Pajottenheim Galmaarden.

0: Ja, ja.
1: Die Willy toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten.
2: Werd dus aangevraagd door onze collega Marianne. Sergio, Cowboy Billy. En met deze plaats zullen we ook Christine daar tevreden gemaakt hebben. Jullie zijn samen aan het kijken en het luisteren naar Radio Mummery. Jouw internetradio moet je met je meenemen. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. We gaan een plaat draaien. Voor alle fans van Benny Michiels, want ook in Nienhoven wonen heel veel fans van Benny Michiels. En we draaien één van zijn bekendste platen, Met je hoofd in de wolken. Je kan ondertussen nog altijd bellen op ons gratis studionummer 02-6699-660. En zometeen hebben we nog voor jou Free Francis, Spoken bestaan niet. Origineel van Ja Man op de radio. Ik wil

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: stilles aan ten einde. 15 minuten voor 4 geworden. We draaien de John Spencer uit Nederland. 3 stappen naar de hemel. In de tijd nog gezongen door een goede vriend en een kameraad van Tony van Beveren. Johnny T. Bravo en 3 Steps to Heaven.
1: Ze blijft voor altijd bij je.
0: Zometeen hebben we hier neven. Ik droom in de tijd een grote hit voor Roy Orbison in Dreams. En dan nog eentje op aanvraag vanwege Martin. Gaan we een draaien van Larissa. Kleine Vogel in Studio NL. Straks is er Mario de Vries met Tournee Generaal. En ook onze Cindy komt langs.
2: In mijn dromen zie ik je verschijnen. Je ligt naast mij, sierlijk neergevlijd.

0: plaats wil horen, dat kan nog, hè. Onze lijnen zijn vrij. 02-6699-660 is ons gratis studionummer. Ook onze hert zit te luisteren daar in Burst. Ja, ja. Onze Gert, mijn verzekeraar, is aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory op zondagmiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, we gaan deze draaien. Larissa, kleine vogel. Op aanvraag vanwege Mart.

0: gaan plaatsruimen voor onze volgende collega Mario de Vries. Zometeen met Tournee Generaal. Ook onze Cindy komt langs met de muzikale groente en romantica. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Het is 7 minuten voor 4 geworden. Ik heb voor jou nog 2 platen in het bed, hoor. Onder andere deze, Pascal Montelli, Het is goed zo. En dan nog eentje van André Hazes, Gerard Joling, blijf bij mij.
1: Het heeft mij geleerd.
0: Blijf luisteren naar Memory Radio. En graag tot morgen vroeg, ietsje na 11.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. De hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Goedemiddag, goedemiddag. Welkom bij Tournee Generaal. Jouw zondagnamiddag gevuld met muziek, sfeer en verhalen. Ik neem je graag mee op deze muzikale reis. Zoals altijd hebben we vandaag heel wat in petto. We duiken straks in de muzikale verjaardagskalender en zetten enkele grote namen uit de muziekwereld in de kijker. Daarnaast werpen we ook een blik op wat er live te beleven valt in ons land. Van grote concertzalen tot intieme optredens. Ook buiten de concertzalen trouwen is er ambiance, want overal in Vlaanderen draaien de kermissen weer op volle toeren. Gezellige pleinen, lichtjes, muziek en de geur van lekkernijen. We geven er graag een aantal mee. Ik zou zeggen, welkom

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

vandaag. Hè. We nemen je daarom even een kijkje in de muzikale verjaardagskalender van vandaag op deze 17e mei. En geloof me, het is er eentje met klasse en karakter. We beginnen bij de Ierse klanken van Enya, geboren op 17 mei 1961. Haar muziek brengt je meteen aan het dromen. Denk maar eens aan Orinoco Flow. Van rust gaan we naar rauwe energie, want ook Trent Reznor is ook vandaag jarig. De man achter Nine Inch Nails, die industriële rock naar een hoger niveau tilde. En ondertussen ook indruk maakte met filmmuziek. En we blijven even in de sfeer van sterke frontfiguren met Andrea Kor van The Corrs. Samen met haar familie zorgen ze voor tijdloze hits zoals Breathless. Rockliefhebbers daarentegen mogen ook Josh Homme niet vergeten. De man achter Queens of the Stone Age. Strak, krachtig en natuurlijk altijd herkenbaar. En er is ook plaats voor popgeschiedenis, want Jordan Knight, bekend van New Kids on the Block, viert vandaag zijn verjaardag. En we sluiten af met een naam die je zeker kent. Passenger, ja hoor, de stem achter de wereldhit Let Her Go. En wij vieren dat gewoon mee hier op Tournee General met deze vier selecties die jarig zijn. Je krijgt de jarigen alle vier netjes achter elkaar.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

springen even terug in de tijd. Helemaal naar het jaar 1958. Toen scoorde de Kaelin Twins een wereldhit met When. Een zachte, drommige ballade met die typische doo-wop.

De 17e mei vind je in het legendarische afwasdoom Neo en Akon, die samen het podium delen. Verwacht een avond vol rhythm and blues hits en pure nostalgie. Op 21 mei krijgen we een mooie dubbelaffiche. Dermot Kennedy brengt zijn emotionele en krachtige nummers naar België, terwijl tegelijkertijd K3 de afwasdoom op zijn kop zet met hun Originals Reunion Show. Het weekend van 22 tot 24 mei trekken de festivalgangers richting Extrema Outdoor Belgium, waar beats en sfeer centraal staan met internationale top-DJ's. In diezelfde periode verandert Botanique opnieuw in een muzikale ontdekkingsplek tijdens Le Nuit Botanique, met een mix van indie, alternatief en internationale acts. En we sluiten de maand mei in stijl af, want op 28 mei komt Madison Beer naar België met haar nieuwste tour, een must voor de popliefhebbers. Kortom, eind mei biedt voor elk wat wils, van rhythm and blues, pop tot festivals. België leeft gewoon op het ritme van de muziek.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
3: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

En natuurlijk zijn er ook kermissen. Buiten deze concertzaal is er dan heel wat te beleven. Want vanaf midden mei draaien de kermissen in Vlaanderen weer op volle toeren. Van gezellige dorpskermissen, bijvoorbeeld in Leden en Wetteren, tot grotere exemplaren in Duffel en Herentals. En ook in West-Vlaanderen is het feest, met onder andere de Badjes in Roeselare en Kermis in Izegem. En in Vlaams-Brabant kan je dan weer terecht in Tienen en Aarschot voor een flinke portie kermisplezier. Kortom, waar je ook bent in Vlaanderen, de sfeer is nooit.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goeie

Een nummer dat niet alleen een mooie melodie heeft, maar ook een sterke boodschap. Want insieme betekent samen. Het lied stond eigenlijk symbool voor een verenigd Europa op weg naar meer samenwerking. Dat was begin jaren 90 natuurlijk. Maar goed, Tony Christie die zoekt zijn eigen weg. The Way to Amarillo.

graag eens op uittrekt, die heeft geluk. Zo zijn er de tuinhagen van Beervelde van 22 tot 24 mei 2026 in het prachtige park van Beervelde in Oost-Vlaanderen, waar je kan genieten van bloemen, planten en tuinideeën in unieke parkdecor. Liefhebbers van antiek en curiosa kunnen elke zondag terecht in Tongeren met de antiek en brokantenmarkt op 17, 24 en 31 mei in het centrum van Tongeren in Limburg. De plek voor bijzondere schatten en misschien wel mooie verhalen. Ook in Brussel kan je elke dag snuisteren op de brokante en rommelmarkt aan het Vossenplein. In Antwerpen vind je op 23 en 24 mei de tweedehandsbeurs in Antwerp Expo. Ideaal voor wie op zoek is naar koopjes, verzamelobjecten en unieke vondsten misschien. Voor de fijnproevers en culinaire avonturiers zijn er foodfestivals zoals Hapje Tapje in Oudenaarde van 21 tot en met 24 mei, waar streetfood, muziek en gezelligheid samenkomen. En eind mei sluit Antwerpen af met het Bierpassieweekend van 29 tot 31 mei 2026 in de handelsbeurs in Antwerpen, waar je kan proeven van een breed scala aan Belgische bieren. Kortom, veel te ontdekken, te proeven en te beleven voor jong en oud, overal in Vlaanderen en Brussel.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 haalt het. Met meer dan 30 jaar ervaring in vocht.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond. Radio Memory.
2: De beste muziek.
5: Hoor je hier.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Radio Memory.

Aan de overkant Jimmy Frey. En ja, natuurlijk iedereen welgekomen in het programma. Het muzikale groeten. En ik blijf bij jullie tot de klok van 9. En onze volgende plaat is You Don't Have to Say You Love Me Just Because of Them. En dat is met de Guys and Dolls.

Guys and Dolls met You Don't Have to Say You Love Me. En we kregen ook een telefoontje en dat vanwege Daniel. En hij vroeg deze Nederlandstalige van Drukwerk met Je Loog tegen mij. Nee, dat doe ik niet hoor.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Siva! Nossa!

En dat werd aangevraagd door een heel goede DJ, namelijk Ronnie van Vlaanderen. En hij vroeg dus, you to me are everything, the real thing. En we gaan naar Nova Star.

En dat was Novastar met The Best Is Yet To Come. En we hadden nog een verzoekje en dat komt vanwege Martin. En ze vroeg Wiltura met Hemelsblauw.

En dat was Vliegen als een vogel. En dat allemaal met Mieke. En we kregen nog een verzoekje binnen. En dat van Wege Rozeke. En zij vroeg Larissa en Sterre met Vleugels van de Wind.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

En dat was Ons Geheim met Luc van Meeuwen en Cliff Rilly. En we gaan naar Franstalig werk met Salvatore Adamo en Sans toi, mamie. Je sais.

Salvatore Adamo met Santwa Mami. En hij is heel gekend in Japan en zo. En we gaan naar Bart Kael met La Mamadora.

En ik ken iemand waar het haar lievelingsplaat van is, Des O'Connor met I Pretend. En ja, ik moest draaien van iemand die ook in de studio is, ons Schilden natuurlijk. En de persoon voor wie het is, die zal wel weten wat het voor haar is. Only a Fool. Mighty Sparrow en Byron Lee. Ver terug in de tijd.

0: bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig 4e na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die 4e plek.
1: Het zijn de spelers die zijn à 200% die moeten se donner voor de club en voor de équipe om deze 4e plaats
0: te KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Claudia Silva met Je te donne mon cœur. En deze dame zou in het Brusselse ondertussen wonen. En we hadden een verzoekje van Walter. En hij vroeg Paula Jong met We've Got to Stop. Maar ik vond het niet in het systeem. Dus heb ik maar Lignan Saint-Pierre gepakt met We Got to Stop. We got to stop.

Delicate Stap. En dat allemaal met Liliana Saint-Pierre. En we gaan eigenlijk, ja, ons Donna Summer, die is overleden op 17/5/2012. En we gaan haar toch nog eens herdenken, want zij is natuurlijk de Lady of Disco.

0: Die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.
7: Goeie avond.

Een van mijn all-time favorites, deze van de Jeffrey Lee Group met Give Me Your Sexy Body. En Kevin die belde en die vroeg ook een plaatje. Deze van Tina Turner met The Best. Dat is voor onze Kevin.

Ja, ja, Rocking in the Street met Ruud McKenny. En ja, de man wenste mij veel succes op Radio Memory. Toch heel lief, hè? En ja, we kregen ook nog een verzoekje binnen van Thierry. En hij vroeg een plaatje van Julio Iglesias. En ik koos Il faut toujours un perdant. Of gewoon kortweg, hey.

Ja, ja, in de liefde is er altijd een verliezer, zegt hij, Julio Iglesias met Il faut toujours un perdant. En de volgende werd aangevraagd door Ronnie. En dat speciaal voor zijn vrouwtje Sandra, die morgen verjaart. Natuurlijk wens jij haar een gelukkige verjaardag. En dat doen wij op onze beurt ook natuurlijk. Dus gelukkige verjaardag en dat van mij. En Hans, het Radio Memory. Allee, ja. En Hans, Radio Memory, zal ik maar zeggen. You to me are everything, the real thing.

You to me are everything, the real thing. En dat natuurlijk voor de verjaardag van Sandra. En we zijn natuurlijk heel blij dat zij terug bij Memory komen, eigenlijk. En Jack Jarcy in The Still of the Night. En dat allemaal met een verzoekje van onze Frans.

0: En dat was Jack Jersey met In the Still of the Night. En na de reclame krijgt u Wiltura met In Mijn Caravan. En dat werd aangevraagd door Rudolf.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Wiltura met In Mijn Caravan. En onze volgende werd aangevraagd door Anja. En zij vroeg Stevens en Casale met Alexander.

0: toch naar Parijs geweest, hè?
1: Stevens en Casale met Alexander. En we gaan naar nog een verzoekje. En dat komt vanwege Nancy. En ze vroeg Long Lie the Rivers, You Are My Lady en zo. Dus Johnny's Slow Waltz Medley.

En dat was Johnny Slow, Waltz Medley. En dat is natuurlijk met Long Light River en You Are My Lady. En ondertussen is het bijna tijd voor Romantica, maar eerst nog deze van John Travolta en Sandy. Stranded at the drive-in.

0: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: Het zijn de spelers die zijn aan 200% die moeten se donner voor de club en voor de équipe om deze vierde plaats
0: te KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

En dat was natuurlijk de Eagles met hun grote hit Hotel California. En ja, we gaan eraan beginnen, hè, aan Romantica. En u hoort het al. Op de achtergrond Winter Memories van Ivan Gilini. Ah, mijn schat, ik ben niet perfect. Ik plaag je. Vergeet dingen, zeg domme dingen en meer. Maar je zult nooit iemand vinden die zoveel van je houdt als ik. En wat hoort daarbij? Natuurlijk, I Will Always Love You van niemand minder dan Whitney Houston.

tot de laatste noot gedraaid. Whitney Houston met haar prachtige stem. En I Will Always Love You kwam trouwens uit The Bodyguard. Blijf geloven in het goede, zelfs al blijkt dat de waarheid niet. Zou het hart ervoor behoeden dat ze alleen ellende ziet? En wij gaan naar Wiltura met Nooit Laat Ik Je Gaan.

kracht van een plaat die ik helemaal niet kende tot ik op een optreden ging van Wiltura en de grote meneer achter zijn piano hing en dit lied ten horen bracht. En al mijn haar ging ineens recht staan. Nooit laat ik je gaan, Wiltura. Soms gebeuren er dingen in je leven die je totaal niet verwacht. Die je hart doen breken en je doen vergeten hoe je lacht. Toch zullen juist de dingen die je zwak doen voelen je uiteindelijk sterker maken. En we gaan natuurlijk daar Love Hearts achter zetten van niemand minder dan de groep Nazareth.

0: Een pracht van een plaat. We gingen ver terug in de tijd met Nazareth en Love Hurts. Na de reclame krijgt u Weg met alle pijn en dat van Luc van Meeuwen. En daar hebben we eigenlijk twee verzoekjes voor. Dit is speciaal voor Betty en Ingrid. En Molly vroeg ook een plaatje van Luc van Meeuwen. En die komen er direct aan. Maar eerst blokje reclame.
1: Radio Memory. Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedenavond. Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
7: Kleine vogel.
6: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 29.

Luc van Meeuwen met Weg met alle pijn. Thuiskomen. De wereld raast en stormt voorbij. Een felle flits en luid kabaal. Maar in de stilte tussen jou en mij vind ik mijn rust, mijn eigen taal. Je hoeft geen muren te verzetten, geen vlammend vuurwerk in de nacht. Het is de manier waarop je naar me kijkt, hoe jij de scherpe randjes zachter maakt. Bij jou mag ik gewoon verzinken in wie ik ben, met elke fout, omdat ik in jouw ogen zie, dit is de plek die van me gaat. En we gaan naar Perfect, en dat allemaal met Ed Sheeran.

Ed Sheeran met Perfect. En ja, deze week kreeg ik een berichtje en dit van ons Celestje. En er stond: zonder jou, dat pijn zo pijn kan doen, is mij nooit verteld. De leegte voelt nog leger dan dat ik me had voorgesteld. Het verdriet is zoveel zwaarder dan dat ik uit kan leggen. Ik mis je zoveel meer dan dat ik nu kan zeggen. En ja, ik kreeg dat en ik dacht, ja, ik mis u ook. Dus Celestje, deze is voor jou. Harry Nilsson met Without You.

Harry Nilsson met Without You. Ja, jij kwam niet binnen als een storm, maar als zacht licht door oude ramen. Geen gedonder, geen grootse woorden, alleen rust. Die mijn naam kende. Sinds jij er bent, klinkt stilte minder leeg. Zelfs gewone dagen dragen iets van eeuwigheid. Ik zoek je niet meer in dromen, want jij zit al in mijn ochtendkoffie. In mijn laatste gedachte voor de nacht. In elk moment dat plots belangrijk werd. En mocht de wereld ooit kantelen, dan hoop ik maar één ding. Dat ik jouw hand nog vind tussen alle chaos door. En we gaan naar I Believe I Can Fly van R. Kelly. Ja, ik doe dat niet. Want ik denk dat ik dan nog rapper op de grond zal liggen als anders.

0: De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
0: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
6: Je bent geen hoofdstuk in mijn leven. Je bent de taal waarin ik denk. In jouw ogen vind ik rust die ik nergens anders kende. Alsof mijn hart na jaren dwalen eindelijk de weg naar huis begreep. Ik hou van hoe je lacht, alsof verdriet even niet bestaat. Van hoe je zwijgt, zonder dat het stil voelt. En als ooit alles verdwijnt, tijd, afstand, zekerheden, dan blijft er nog één waarheid over. Dat ik altijd een beetje meer mezelf ben, wanneer jij dicht bij me bent. En Anneke die vroeg ook nog een plaatje aan en ze vroeg deze van de Scorpions. Still loving you.

still loving you, the Scorpions. Wees de beste persoon die je kent, dan twijfel je er nooit meer aan, omdat jij bewijs geworden bent dat goede mensen nog bestaan. En we gaan naar If Tomorrow Never Comes en meteen het einde van de uitzending. En ik zou zeggen, wees vooral heel lief voor elkaar. En tot zaterdag tussen 10 en 12 uur.

0: Tijdelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: hele tijd geleden ondertussen al. Britney Spears.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: In 1999 bracht ze het debuutalbum Baby One More Time uit. Met daaruit de gelijknamige debuutsingle. Dit werd destijds de opvolger. Britney Spears dus. Met Sometimes uit 1999. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Paul McCartney en Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is altijd zo, hè? Een week vliegt voorbij. En daarmee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met alleen maar, hoop ik toch, de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet de komende twee uurtjes mee. Van bijvoorbeeld The Manhattans uit 1976, zometeen Let's Just Kiss and Say Goodbye. Na deze hele grote hit uit 1986 voor Chris de Burgh en zijn Lady in Red. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Lover.
1: Eveneens de titeltrack van het album dat ze in 2019 uitbracht. Taylor Swift met Lover. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben in het programma. Dat is elke week zo. En dat gaat vandaag zeker en vast niet anders zijn. Wat er dan de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het liefdeshoroscoop van mij in deel 2 van het programma te horen. Dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, en misschien weet je het wel, je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Dan schrijf je liefdespatie-ENZ. Daar kan je het dus alvast in alle rust nalezen. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Ook daar is het liefdeshoroscoop te volgen. Zometeen Rosalía en dat mooie Sauvignon Blanc. Na deze uit 1980 voor Rob de Nijs. Foto van vroeger.

Dit werd het resultaat als je twee grootheden uit de muziekwereld bij elkaar zit. Uit 1984, Julio Iglesias en Diana Ross, All of You. Ik had het er net al heel even over de Facebookpagina van Liefde enzovoort, waar je het liefdeshoroscoop op terugvindt. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat daarop, maar je kan ook de muziek bekijken die hier bijvoorbeeld vanavond komt beluisteren. En heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Het staat op Mixcloud, maar om je de weg daar naartoe te vergemakkelijken heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens Liefde, spatie en dan ENZ. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Casey and the Sunshine Band, met een grote hit uit 1979, is voor jullie onderweg. Please don't go. Na Pearl Jam, dit is dat fijne. Just Breathe.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt die kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Ze gaat zijn succesvolle album uit 1987, Hearsay, Alexander O'Neill en Crying Over Time. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En heb ik natuurlijk ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, straks in deel 2 gaan we dat allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld is. In dit uur krijg je van mij nog een fijne uit 1992 voor Boys to Men en End of the Road. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: vertelt een emotioneel verhaal over een man die een taxi smeekt om hem zo snel mogelijk naar de andere kant van de stad te brengen, om zijn relatie te redden, voordat zijn geliefde hem definitief verlaat. Jay Blackfoot, Taxi uit 1984. En daarvoor, als eerst in deel 2, die fijne voor Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven en hou jullie gezelschap met de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan, het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je alles te weten over hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd vullen met de Rolling Stones. We gaan helemaal terug naar 1966 met Lady Jane. En eentje voor Dan Hill en Vonda Shepherd. Can't We Try? Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Sommieux, met dat mooie Have a Little Faith. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt dat je opnieuw vooruit wil in de liefde, maar deze keer zonder overhaaste beslissingen. Dat brengt meer rust in je hoofd en hart. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door zijn of haar eerlijkheid. In relaties helpt het om niet meteen te reageren wanneer iets je raakt. 3 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van stabiliteit maakt je aantrekkelijker dan je zelf beseft. Je straalt rust uit en dat trekt mensen aan die op zoek zijn naar echtheid. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties brengen kleine momenten samen veel warmte en verbondenheid. 9 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Woorden hebben deze week extra kracht. Een luchtig gesprek kan onverwacht een diepere betekenis krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen intellectueel en emotioneel prikkelt. In relaties helpt humor om kleine spanningen sneller te laten verdwijnen. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je merkt dat je minder twijfelt aan wat je voelt. Dat geeft je meer rust en vertrouwen in de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie ze zich opvallend snel veilig voelen. In relaties brengt een eerlijk gesprek opnieuw meer nabijheid tussen jullie. Kreeft, je hebt er 8.
1: Leeuw.
0: Aandacht krijgen blijft makkelijk gaan, maar je zoekt deze week meer diepgang dan bewondering. Je wil voelen dat iemand echt geïnteresseerd is in wie je bent. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen op een rustige manier raakt. In relaties helpt het om trots even los te laten. De leeuw heeft 4 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet details die anderen missen en het helpt je om situaties beter te begrijpen. Kleine gebaren maken deze week meer indruk dan grote woorden. Singles kunnen iemand ontmoeten via een alledaags moment dat onverwacht bijzonder wordt. In relaties zorgt praktische steun voor extra verbondenheid. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus versterkt je charme en maakt contact liggen opvallend vlotter. Toch voel je sneller aan wanneer iets niet helemaal eerlijk is. Singles kunnen een warme klik ervaren die rustig groeit. In relaties ontstaat er meer harmonie wanneer gevoelens open besproken worden. De weegschaal heeft 10 knuffelpunten verdiend en is daarmee deze week onze winnaar.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties niet langer genegeerd kunnen worden. Het maakt deze week intens, maar ook verhelderend. Singles kunnen sterk aangetrokken worden tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om gevoelens niet op te kroppen tot frustraties ontstaan. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Er komt opnieuw meer luchtigheid in je liefdesleven. Je merkt dat spontaniteit je dichter bij mensen brengt dan grote plannen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment. In relaties zorgt een speelse sfeer voor meer plezier samen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles logisch te bekijken, maar gevoelens laten zich niet altijd verklaren. Dat kan verwarrend zijn, maar ook bevrijdend werken. Singles mogen iets meer initiatief tonen wanneer iemand hun aandacht trekt. In relaties helpt openheid om misverstanden te vermijden. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht verandert hoe je naar een bepaalde situatie kijkt. Je voelt dat je klaar bent om iets anders aan te pakken dan voordien. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties brengt een goed gesprek opnieuw beweging in vastgelopen gevoelens. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je voelt meer rust in jezelf en daardoor ook meer vertrouwen in de liefde. Emoties blijven aanwezig, maar overspoelen je minder snel dan voordien. Singles kunnen een ontmoeting beleven die zacht en oprecht aanvoelt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je samen tijd maakt voor kleine warme momenten. 9 knuffelpunten voor de vissen. En het volledige liefdeshoroscoop, dat lees je natuurlijk nog eens een keertje rustig na, want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En kan je ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Het werd zijn tweede single van zijn succesvolle 80s album Always Guaranteed. In het liedje gaat het om het contrast van het gedrag van mensen die elkaar pijn doen of gebruiken. En dat met mensen die voor elkaar geboren zijn en elkaar begrijpen. Cliff Richard uit 1987.

Bert, hè. Als je dit hoort, dat wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Ook nog een slaapmutsje voor jullie meegebracht. Daarvan neem ik je mee naar 1995 met Meat Love. I'd lie for you and that's the truth. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.